0: 3 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiesaat en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen, leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

naar het droomgat.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat

0: is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiesaat en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen, leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij twee steekpartijen in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De incidenten vonden kort na elkaar plaats. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen en is een onderzoek gestart. Agenten bekijken of er een verband is tussen de twee steekpartijen en vragen getuigen om zich te melden. In Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog. Een 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. In verschillende golfstaten zijn meer dan 1000 mensen opgepakt vanwege berichten op sociale media over de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt Amnesty International. Volgens de organisatie werden mensen onder meer aangehouden voor het delen van filmpjes van aanvallen of berichten waarin steun werd uitgesproken voor Iran. En de politie doet onderzoek naar een dodelijk ongeluk op de A4 bij de Belgische grens. Daarbij kwam een persoon om het leven. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De snelweg is deels afgesloten voor onderzoek en verkeer richting België wordt omgeleid via Hazeldonk onder Breda. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten is een lokale bui mogelijk. Overdag is er een mix van zon, wolken en vooral landinwaarts in de loop van de dag een bui. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij twee steekpartijen in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Het gebeurde kort na elkaar. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen en is een onderzoek gestart. Ze bekijken ook of er een verband is tussen de twee steekpartijen en vragen getuigen om zich te melden. De politie onderzoekt een dodelijk ongeluk op de A4 bij de Belgische grens. Daarbij kwam 1 persoon om het leven. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De snelweg is deels afgesloten voor onderzoek en verkeer richting België wordt omgeleid via Hazeldonk onder Breda. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder berichten over een omstreden aanhouding in Zeist. Volgens de politie kwamen er op social media veel beledigingen en bedreigingen binnen. De aanhouding wordt onderzocht nadat beelden opdoken waarop te zien is hoe een zwangere vrouw hardhandig wordt weggetrokken door agenten. En de videoscheidsrechter krijgt tijdens het WK voetbal meer bevoegdheden. Hij mocht al meekijken bij doelpunten, strafschoppen en rode kaarten, maar met de nieuwe regels mag de VAR ook ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of als een gele of rode kaart aan de verkeerde speler is gegeven. De nieuwe regels gaan op 11 juni in. Vandaag is er een mix van zon en wolken en vooral landinwaarts kan het in de loop van de dag regenen. Voor 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio.

0: info op radionoordzee.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
4: Boost yourself.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Shop deze week vanaf €39 jouw 1- of 2-kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
9: Het is maandag.

0: zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent. FOMAR, voordeelmarkt.
1: FOMAR, voordeelmarkt. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.

0: 100% puur Holland.
1: Radio Noordzee.
2: Af en toe slaap je hier.

0: staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
1: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
2: Kenneth Smit.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
5: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
4: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
6: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Odido. Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
12: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
14: Peugeot. Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van EnergieDirect naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met EnergieDirect.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
17: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het centrum van Den Haag zijn vannacht 2 steekincidenten geweest. Eentje in een winkelgebied, de ander bij het Centraal Station. Er vielen 3 gewonden. Of de steekpartijen iets met elkaar te maken hadden, is nog niet bekend. Lokale media schrijven dat ze 5 minuten na elkaar gebeurden. De snelweg A4 richting België is nog altijd voor een deel dicht na een dodelijk ongeluk afgelopen nacht. Dat gebeurde dicht bij de Belgische grens. Wat er precies is misgegaan, kon de politie nog niet zeggen. Zolang het onderzoek nog duurt, moet verkeer richting België vanaf knooppunt Markizaat omrijden via Hazeldonk. Amerika heeft afgelopen weekend verschillende Iraanse doelen aangevallen. Het gaat om radars en commandocentra rond de straat van Hormuz. Volgens Amerika worden die gebruikt om droneaanvallen mee uit te voeren. Iran zegt dat het als reactie een militaire basis heeft aangevallen die door Amerika wordt gebruikt. En in een grot in Italië is een grote reddingsactie bezig. Een onderzoeker zit vast op 120 meter diepte omdat er een rotsblok op zijn voet is gevallen. Hoe dat kan worden weggehaald weten reddingswerkers nog niet. Wel is begonnen met het verbreden van de grot. Hoe de man eraan toe is, is niet bekend. Vanochtend eerst droog en zonnig. Later meer bewolking en een toenemende kans op een bui. Vanmiddag vooral in het oosten. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Het wordt langzaam maar zeker steeds drukker op de weg. De meeste vertraging heb je nu op de A2. Van Eindhoven naar Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. De vertraging is een kwartier. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam sta je ook een kwartier in de file tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Verder staat het vast op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Wageningen en Veenendaal, daar heb je bijna 10 minuten tijdverlies. En op de A27 van Breda naar Gorkum sta je voor de brug bij Gorkum ook bijna een kwartier in de file.
17: 200%.

0: Hard aan de Mulink, het regent zonneschijnlijk bij Noordzee. Goedemorgen.
1: De Radio Noordzee, ochtendshow met Sylvain Stoets.
0: Ja, goedemorgen, welkom. Het is 1 juni. Ja, mijn geboortemaand. Ik ben 21 juni, ben ik jarig. Heb jij ook zin in de zomer? Ja, ja. Nou, het komt er allemaal aan. Het is vandaag de officiële Wereldmelkdag. Ja, vroeger zeiden ze melk is goed voor elk. Later kwam er wat discussie over, geloof ik. Er schijnt veel suiker in te zitten en zo. Maar een glaasje melk soms op zijn tijd, toch? En het is vandaag Zeg Iets Liefdag. Nou, Zeg Iets Liefsdag, zo moet je het zeggen. Nou, ik ga het proberen. Je ziet er fantastisch uit. Zo. En zo is deze maandag officieel begonnen. Welkom bij de ochtendshow van Radio Noordzee, waar we later deze ochtend Dries Roelvink te gast hebben.

geschrokken. Ik ging de tuin in, ik ging richting de barbecue. Ik heb zo'n zwart rond ding, je weet wel dat merk. Marianne, hè, we noemen altijd onze Marianne. En ik deed hem open, want ik dacht ik ga even lekker gisteren even lekker barbecuen. Ik haal die kap eraf. Ik kijk in de ogen van twee verschrompelde hamburgers. Echt. Die lagen er nog van vorig jaar kennelijk, was ik vergeten eraf te halen. Ik heb toen gewoon toch maar een patatje besteld. Dat is misschien

Theaters en Robert van Hemert en Zoet Zout Zuur zijn doorbraakplaat toen de tijd. Dit is Radio Noordzee met zometeen de ruimte voor jouw Nederpoppepper. Nederpoppepper. Een oppepper die je kan gebruiken op deze maandagochtend. Als je op de steiger staat of in het busje zit op weg naar je klus. Welke plaats zou je graag willen horen? Pak daarvoor gewoon eventjes je telefoon erbij. Ga naar radionoordzee.nl en klik eventjes op de WhatsApp-functie bovenin. En dan hoor ik graag van je van welke plaat je extra blij wordt deze maandagochtend. Nu op de radio, Fleming en Snelle. Wat nou?

0: Noordzee.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
9: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
10: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Jij bent mijn kampioen.
9: Open nu gemakkelijk ASN sparen. En krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
14: Thuis in, mooi wonen.
15: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
16: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
17: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
18: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
19: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
20: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
21: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Van Albert Heijn.
0: Radio Noordzee. Uit het nieuws.
23: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Den Haag waren vannacht vlak na elkaar 2 steekincidenten. 3 mensen raakten gewond. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de incidenten. De politie roept getuigen op zich te melden. In de Groningse gemeente Eemsdelta zorgt een stroomstoring voor problemen. Zo blijven in een groot gebied rond Delfzijl spoorwegovergangen dicht en kunnen bruggen niet worden bediend. Oorzaak is een brand in het transformatorstation. En een dodelijk ongeluk op de A4 richting België. Wat er precies is gebeurd, kon de politie nog niet zeggen. Maar voor het onderzoek was het wel nodig om de weg af te sluiten. En dan nog het weer van Weer Online. De dag start droog en zonnig, maar vanaf eind van de ochtend is er meer bewolking en vooral in het oosten is er kans op een bui. Het wordt 20 tot 25 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
1: Het wordt langzaam steeds drukker op de weg. Vooral op de A2 staat een lange file van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hindam en Zaltbommel, want er is een ongeluk gebeurd met twee auto's. Vertraging is een half uur, de linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar het noorden staat ook file voor de brug bij Gorkum. Daar heb je 20 minuten tijdverlies. Verder is het druk op de A16 vanuit België naar Rotterdam. Tussen Rijsbergen en Dordrecht is de vertraging een kwartier. En op de A50 sta je een kwartier in de file van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.

0: zou zomaar in het rijtje kunnen passen van de beste zangers van Nederland, toch? Ik bleef geloven, Numidia hoorde je bij Radio Noordzee, het station met 200% puur Hollands. Ook op je maandagochtend. Over een uurtje drinken we een eerste bakje koffie. Dat doen we met Dries Roelvink deze ochtend. Dries heeft een leuke nieuwe single. Komt er even over vertellen. En sowieso leuk om even bij te babbelen. Want hij zit al een tijdje in het vak, hè? Maar nu tijd voor, dames en heren.
1: De Radio Noordzee. Nee.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Guido van der Graaf. De Radio Noordzee Lunch.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
0: En deze week extra goedkoop... Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
4: Een leasefiets van de zaak... Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen... om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken... en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent... krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
9: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
10: Adtap.
9: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Deze week shop je veel dekbedden met Prins al vanaf €29 op Celesta.nl.
11: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach... voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu!
12: 25 jaar direct lease en wie jarig is, takteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
17: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-maarjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel... bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een stroomstoring zorgt voor problemen in de Groningse gemeente Eemsdelta. Door een korte brand in een transformatorstation viel de stroom uit in een groot gebied rondom Delfzijl. Daardoor blijven onder meer spoorwegovergangen dicht en kunnen bruggen niet worden bediend. Energiebedrijf Enexis werkt aan een oplossing. De politie zoekt uit of 2 schietpartijen in Den Haag vannacht iets met elkaar te maken hebben. De Er vielen 3 gewonden en volgens lokale media zat er maar 5 minuten tussen de incidenten. Die waren in Hartje Centrum en bij het Centraal Station in de buurt. De politie zoekt beelden en getuigen. Op de snelweg A4 richting België was vannacht een dodelijk ongeluk dicht bij de grens, bij Ossendrecht. De politie kan nog niet zeggen wat er precies is misgegaan. Door het incident moest de weg lang dicht voor onderzoek en opruimwerk. Maar sinds een uurtje kan het verkeer er weer langs. En het Amerikaanse leger zou de afgelopen 3 weken in het geheim zo'n 70 schepen door de straat van Hormuz hebben geloodst. Die hebben zo de blokkade van de zeestraat door Iran kunnen omzeilen. Ze hadden hun zenders uitgezet om niet op te vallen. Afgelopen weekend viel Amerika nog doelen aan rond de zeestraat. Vanochtend eerst droog en zonnig. Later meer bewolking en een toenemende kans op een bui. Vanmiddag vooral in het oosten. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
3: Er staat zo'n 390 kilometer file. Echt veel bijzonderheden zijn er niet tijdens deze spits. De meeste files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. De A2 Den Bosch richting Utrecht is na een ongeluk weer vrij. Er staat nog wel file tussen de afritten Veghel en Kerkdriel. 20 minuten is de vertraging nog. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam staat bij knooppunt Ridderkerk een vrachtwagen met pech. Kost je 10 minuten extra en de rechterrijstrook is dicht. Op de A27 is het ook druk van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. Daar is de vertraging een kwartier. En je moet een kwartier geduld hebben op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda en Dordrecht.
18: 200%.

0: Cheerio hoor je.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. Oh. Met Sylvain Stoet.
0: Nou, zo is je dag wel lekker begonnen, toch? Met die plaat. Vind je niet? Lekker meelallen. Wat is de knaller, hè? Justin de Wild, hij weet niet wat hem overkomt, joh. Ik sprak hem vorige week nog. Hij zei, ja, ik heb geen idee. Ik zei, nou, probeer er wel een beetje van te genieten. Want ja, dit zijn wel echt mooie momenten, hè? Zoe Levi de voorstellen en ik zing. Goedemorgen, dit is de ochtendshow van Noordzee. Voor 1 juni 2026. Langzaam kruipen naar de langste dag van het jaar. 21 juni, dat is mijn verjaardag. Ja, zeg maar. En daarna worden de dagen alweer korter en gaan we richting de kerst. Maar oh, moet ik mijn mond houden? Oh, ik moet mijn mond houden, oké. Hey, fijn dat je aangeschoven bent. Binnen nu en ongeveer een klein half uurtje komt Dries Roelvink langs hier in de studio.

Ja, het grote publiek kent hem eigenlijk van dat tv-programma, de reality show Temptation Island, Love or Leave. Maar ja, dat wil hij eigenlijk niet meer. Hij wil gewoon gezien worden als zanger. Niet meer als die realityster. Ja, sorry Jari, maar ja, we kennen je wel daarvan. Dus hoe vaak je dat zegt, hoe vaak we dat gaan herhalen natuurlijk. Maar goed, na die televisiedoorbraak is hij actief geworden als zanger. En dat doet hij hartstikke goed, deze Jari Hellegers. Het is een leuke plaat opgenomen met Monique Smit, hè, weet je nog? Zo dadelijk een Mo voor je en even kijken hoor. Oh ja, dat zei Casper Silvan, die van Gerard Joling. Niet voor één keer, kan je die een keer draaien? Ga ik zo meteen voor je doen.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
4: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
7: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
8: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
7: Zo geregeld. 123inkt.nl.
6: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
9: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten. Je zit lekker. En je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
12: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Helemaal los bij Ethos.
14: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Ga mee met Thema Travel en

0: alsof de plaat van porselein gemaakt is. Zo mooi is die toch, Fien? Hanne Meijer hoorde je en Bluff, ik ben niet meer bang, hoorde je.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Ja, dames en heren, de man die al 40 jaar in het vak zit... mag een groot applaus voor de one, the only. Live in de studio, Dries Roeven! Goedemorgen, Dries.
2: Hey, goedemorgen, Silvan. Hi, man.
0: Zo vroeg, hè? Of is het niet vroeg voor jou?
2: Nou, het gebeurt maar weinig dat ik zo vroeg al op straat ben. Ja, inderdaad.
0: Ja, want ik heb jouw soap een beetje gevolgd. Jij gaat soms een beetje in je badjas, loop je rond.
2: Ja.
0: Koffie drinken.
2: Ja.
0: Mensen moeten niet klissen tegen je.
2: Ik ga vaak om 10 uur de deur uit, zo'n beetje.
0: Ja,
2: en dan ga ik vaak naar het sportschooltje. Ja. Of we moeten alweer iets doen.
0: Wij vragen ons bij Noorse af, wie is die cameraman die altijd... jou filmt als jij een loopje doet. Door Schiphol, door de straat, Spanje. Wie is die man?
2: Daar heb ik er verschillende van. Dat kunnen mijn zoon zijn, dat kan mijn vrouw zijn. Kan zelfs ook de manager een keer zijn.
0: Kijk.
2: Net met wie ik ga reizen.
0: Juist, ja. Juist. Nee, heel goed. Dries, nogmaals gefeliciteerd, want je zit al zo lang in het vak. Het grote concert is laatst geweest. Niet in Carré. We hebben ons daarvoor hard proberen te maken.
2: Ja.
0: Maar
2: ja, uiteindelijk nog, ja.
0: Ja, uiteindelijk is het gelukt in het concertgebouw.
2: Ja, je hebt je best gedaan. Ja, concertgebouw had ik ook... 2 jaar geleden al gedaan.
0: Ja.
2: Dus we hebben bij Carré, dat gaat gewoon niet lukken. Ik heb me er op een gegeven moment bij neergelegd. Ik denk, nou, dan niet. Dan gaan we weer terug naar het concertgebouw.
0: En dat was een mooie avond. Hoe was die avond?
2: Ja, een prachtige avond. Echt, het was zo'n goed gevoel toen ik de zaal inging. Dat ik van die 2000 mensen, misschien wel 1500 mensen persoonlijk kende. Ja. Ooit een keer voor opgetreden. Of je kent ze uit de stad. En er waren ook mensen die zeiden, doe maar een hele rij. Weet je, want dan loop je er zo doorheen. En dan denk je, ja, ik voelde... De gunfactor.
0: Ja, mooi is dat, hè? Ja, want ik kan me nog herinneren, vroeger woon ik in Utrecht. En

0: kennen we elkaar een beetje van vroeger. Ja. Toen kwam jij langs, we hebben een introband gemaakt met dames en heren, hier is Dries Roelving.
1: Ja.
0: En toen zaten we naar elkaar te kijken en toen had ik ook allemaal muziekjes. En jij was ook helemaal van radiofin eigenlijk, want je werkte bij Radio Amsterdam toen.
1: Ja, ja. Ik had zelf ook een radioprogramma.
0: Ja.
1: En we zaten toen natuurlijk bij Intershow, hè, bij Giel.
0: Ja.
1: En ja, op een gegeven moment voelde ik vond het niet zo leuk. Je had altijd van die presentators in het land. En die deden het net allemaal fout, weet je wel. Ja. Ik dacht, er zit helemaal geen spanning in. Ik moet iets hebben vlak voor ik begin.
0: Ja.
1: En dat heb ik nog steeds. Nu weer een andere natuurlijk, maar die gebruik ik ook alweer een jaar of 10.
0: En het werkt, hè?
1: Ladies and gentlemen, ja. Bouke. En het lijkt heel wat.
0: Maar dat radio maken heb je ook lang gedaan. Mis je dat niet een beetje?
1: Ik vond het op een gegeven moment zat.
0: Ja.
1: Ik heb het 15 jaar gedaan. Koffietijd met Dries. Elke dinsdagochtend. Was natuurlijk een lokale omroep. Ik vond het heel leuk, maar op een gegeven moment...
0: Ik kan natuurlijk
1: aan alles
0: directie praten om een keer een weekje de lunch te doen, als je het leuk vindt, hè? Gewoon een keertje de lunch presenteren.
1: Een keer vind ik wel leuk. Maar als je nou zegt, zou je dat elke dag willen doen of elke week? Nee.
0: Die tijd heeft gehad. Nou, laat even bezinken. Als je het leuk vindt, kun je dat regelen. Jouw nieuwe single, ik weet niet wat er gebeurt, maar hij is ontploft. Overal.
1: Ja,
0: Tante Jeetje.
1: Ja, dit liedje dat kwam op mijn pad een paar maanden geleden. En het is dus gemaakt door diezelfde man die ook Blikkendag heeft gemaakt. En ik hoorde het twee keer. Ik dacht, ja, dat zou voor mij in ieder geval in het land een goed liedje kunnen zijn. En voor de rest, ja, moet je altijd afwachten wat er precies mee gebeurt.
0: Maar leg eens uit, wat gebeurt er in het land als je hem zingt?
1: Ja, het ontploft. Het is niet te geloven. Je voelt hem ook aankomen, hè. Het is dat vrije intro. En op een gegeven moment dan komt hij erin en dan springen ze van de stoelen. En ik jaag ze op natuurlijk. Het is gemaakt door Manfred Jonger-Nelis. En die zei ook al toen we met het liedje bij hem kwamen. Ja, Dries, je hebt hier een potentiële hit in handen.
0: Ja. Wat zijn de dingen voor dit jaar, voor deze zomer? Waar gaan we je tegenkomen?
1: Nou, ik treed ontzettend veel op. Het is te veel om op te noemen eigenlijk. Maar waar ik nu even mijn pijlen op richt... we gaan ook een dinnershow organiseren in het Okora Hotel.
0: Ja.
1: Samen met een collega van mij, Robert Leroy.
0: Kijk.
1: En daar zijn we nu al de eerste beginselen mee aan het maken.
0: Wat leuk, wanneer gaat dat plaatsvinden?
1: In december.
0: In december, oh. Laten we dan tegen die tijd daarvoor nog even bellen... dat we even de details weten ervan, hè?
1: En je moet komen.
0: Nou, graag. Ik koop een kaartje. Zo gaat dat natuurlijk, hè. Dat moet tegenwoordig.
2: Heerlijk.
0: Dat gaan we doen. Dries, neem een gehaktballetje en we gaan jouw plaat draaien hier bij Noordzee. Kondig jij hem even aan?
1: Nou, daar is hij dan, jongens. Op Radio Noordzee. Tante Jek.

als treurende man. Een lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

wereld bij Radio Noordzee tegenwoordig met Siep van de Ploeg als zanger, hè? En ze treden weer op, gaat hartstikke goed. Dit is Noordzee. Daarvoor trouwens Dries Roelvink, hij was hier te gast in de studio. Altijd een feest om te ontmoeten weer. Tantje Jetje, leuke plaat, doet het goed overal.

0: Wat er ook gebeurt, vandaag verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of straks eindelijk je baby slaapt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, we testen vandaag rond 12 uur het NL Alert.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los. 1 plus 1 gratis. Alle

0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
1: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
2: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
6: Boost yourself.
7: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass

0: www.nac.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het aantal nieuwe TBS-patiënten is vorig jaar met tientallen gedaald. Maar toch zijn alle bedden in de klinieken bezet, blijkt uit nieuwe cijfers. Mensen blijven langer zitten omdat ze niet naar de reguliere GGZ kunnen doorstromen. Dat zorgt ook voor wachtlijsten voor wie vanuit de gevangenis naar een TBS-kliniek moet. Na 12 uur is een man bevrijd uit een grot in het noorden van Italië. Hij kwam gisteren aan het eind van de middag vast te zitten toen een rotsblok losliet. Dat gebeurde op 120 meter diepte. Hij kon zijn been niet meer bewegen en niet zelfstandig naar boven klimmen. Hoe hij er nu aan toe is, is niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen en beelden van twee steekincidenten in het centrum van Den Haag vannacht. Daarbij vielen 3 gewonden. Of er een link is tussen de steekpartijen is niet bekend. Wat opvalt is dat er maar 5 minuten tussen de ene en de andere zat, melden lokale media. En door een stroomstoring blijven in het Groningse Delfzijl en omgeving spoorwegovergangen dicht. Ook bruggen kunnen niet open. Daarom moet het verkeer rekening houden met langere reistijden. Verder zitten ongeveer 1400 huishoudens zonder stroom. Energiebedrijf Enexis hoopt alles tegen de middag te hebben opgelost. Vanochtend eerst droog en zonnig. Later meer bewolking en een toenemende kans op een bui. Vanmiddag vooral in het oosten. Voor 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: De meeste vertraging is er nu door ongelukken, pechgevallen en werkzaamheden. Bij Zwolle is een brug dicht en dat veroorzaakt vertraging op de A28... van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Het oponthoud is 40 minuten. Op de A50 vanuit Apeldoorn loopt het daar ook vast. In Brabant sta je een half uur in de file op de A58. Het is van Berg op Zoom naar Breda tussen Sint-Willebord en Etten-Leur. De linkerrijstrook is daar dicht na een ongeluk. Ook in het zuiden sta je bij Eurmond 10 minuten in de file door een pechgeval op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Op de A2, maar dan van Amsterdam naar Den Bosch, heb je een kwartier vertraging voor de afrit Utrecht Centrum. Daar zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. En op de A4 ging het mis in het westen, van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Het oponthoud is 20 minuten en de linker rijstrook is dicht.
0: 200% duur.

0: Walter is er ook klaar voor, hè? Gaat hij eigenlijk heen dit jaar naar het WK? Nou goed, hij gaat in ieder geval lekker optreden. Viva Hollandia, hoorde je. Walter Kroes is er klaar voor. En Koeman trouwens ook, hè?
1: De Radio Noordzee Ochtendshow, ja, met Sylvain Stoet.
0: Goedemorgen, welkom. Het is 1 juni, maandagochtend. Dit is de Ochtendshow van Noordzee. Het begin van de meteorologische zomer is vandaag. En de start van een week zonder afval. Tijdens deze week kunnen mensen ontdekken hoe makkelijk het is om minder afval te produceren. En ook spullen hergebruiken, kringlopen, weet je wel. Dat zijn vaak leuke spullen te vinden, hoor. Vandaag ook de uitreiking van de prijs van de jonge jury 2026... voor het beste boek volgens de jongeren. Nou, welk boek er gaat winnen? Ik heb geen idee, ik lees te weinig. Maar goed, we zullen dat gaan horen. Zometeen voor je, muziek van Luna komt eraan... en ook de Hollandse hitlist van deze week...

0: van der Graaf en ciao, doei, adios.
1: Hey Stoet, draai een keer mijn nieuwe single.
0: Heb ik net gedaan, Kido, hallo.
2: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: En dan nu tijd voor de Hollandse Meestergalerij. Misschien dat die plaats van Kido van der Graaf daar ooit in terecht komt. Hierin eren we meesterwerkjes van vroeger. Platen die we een beetje vergeten zijn, maar die echt wel leuk zijn om weer eens terug te horen. En vaak, hè, als je hem dan hoort, denk je bij jezelf, oh, die was ik vergeten. Nou, zo ook deze plaat. Het is Henk en Henk. Het goede doel hebben zoveel platen uitgebracht. Maar ja, kijk, we kennen natuurlijk België, vriendschap. Maar deze plaat was je misschien een beetje vergeten. Als ik de bouw van Arnold, wou ik zeggen op zijn Utrechts, Arnold Schwarzenegger had. Ken je hem nog? Ga je nu horen.
2: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

Spectaculair was het afgelopen vrijdag in AVAS. 20 jaar Miss Montreal. Ze vierden het en AVAS stond echt op zijn of haar kop. Is het zijn of haar? Nou goed, in ieder geval Miss Montreal.

0: ook, Lange Frans. Dankjewel. Zometeen bij Noordzee, Veldhuis en Camper en ook Damian van Os met zijn grote hit Diamantenring hoor je zo dadelijk hier.
1: Hij geeft niet alleen zijn eigen leven.

0: info op radionoordzee.nl.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
1: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
13: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In 1 app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
12: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Fijne verjaardag.
17: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
19: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. TBS'ers moeten langer wachten op een plek in een gewone GGZ-kliniek omdat daar te weinig bedden zijn. Daardoor groeit ook de wachtlijst aan de andere kant en zitten nieuwe TBS'ers langer dan de bedoeling is in de gevangenis. De onderzoeker die vastzat in een grot in Italië is bevrijd. Reddingswerkers zijn 12 uur bezig geweest met een man die niet weg kon door een gevallen rotsblok. Hij zat vast op 120 meter diepte. Een energiebedrijf Innexis is druk bezig met het oplossen van een stroomstoring in Eemsdelta in de provincie Groningen. Bruggen en spoorwegovergangen zijn niet te bedienen, maar steeds meer huizen krijgen weer stroom. En dan nog het weer van Weer Online. Het is droog met geregeld zon. Vanmiddag komen er meer wolken en eind van de middag kan een bui vallen. Het wordt 20 tot 25 graden.
19: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
10: files worden langzaam maar zeker korter. Wat nog opvalt is de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen de brug bij Gorkum en Noordeloos sta je nog een kwartier in de file door een autobrand. Er is maar één rijstrook open. Omrijden kan ook richting Utrecht via knooppunt Del over de A15 en de A2. Op de A2, maar dan van Amsterdam naar Den Bosch, sta je nog 20 minuten in de file tussen Breukelen en Nieuwegein. En op de A28 staat het vast van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. In Zwolle is een brug dicht, daardoor loopt het vast op de snelweg. De vertraging is 25 minuten.

hitflits van deze week. En ja, Guido van der Graaf die gaat iets leuks doen, hè? En jij kan daarbij zijn. Want op vrijdag 27 november gaat hij zijn grootste concert tot nu toe gaat hij geven in Avans Live in Amsterdam. En ja, dat is toch ongelooflijk, hè? Gaat hij al zijn grote hits brengen. En bakken energie komen samen in één spectaculaire liveshow. Je kunt erbij zijn. Gewoon naar Noordzee luisteren. Maak je kans op 2 tickets van deze bijzondere avond. Vol muziek en sfeer. En ja, het is wel leuk om even dan helemaal specifiek te zijn. Vooral even luisteren naar René Verkerk vanmiddag tussen 4 en 7. Hoor je de oproep van Guido van der Graaf? Dan hoef je alleen maar tickets te appen naar de studio. En dan word je teruggebeld, dan, ja, dan ben jij er gewoon lachend bij. Hoe leuk is dat, hè? Dit is Noordzee, zo dadelijk voor je. Robert van Heemert en Donnie. En nu...

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Guido van der Graaf. De Radio Noordzee Lunch.

er klaar voor je om die ochtend koffie zo lekker een beetje te laten landen. Spreek je morgen om 7 uur weer. Hier zijn de 1, 2, 3. Jees. Ik hou.

0: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
8: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-maarjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
9: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Direct.
16: Chef Special.
15: Jan Smit.
16: La Fuente.
15: Eada Borsato.
16: Hanna May. Mara Julia.
15: En Yves Berendsen.
16: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
15: Zorg dat je erbij bent.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
18: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
19: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 10 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Steeds vaker moeten TBS'ers langer dan nodig in klinieken blijven, omdat in gewone GGZ-klinieken te weinig bedden zijn. Dat zorgt ervoor dat de TBS-klinieken minder nieuwe mensen kunnen opnemen en er dus ook een wachtlijst is in gevangenissen. Vorig jaar kregen ongeveer 1700 mensen een TBS-behandeling. In Rotterdam is iemand overleden toen hij of zij met de auto in de Nieuwe Maas terechtkwam. De regionale omroep meldt dat een voorbijganger de auto onder water zag verdwijnen bij het voormalige zwembad Tropicana. Bestuurder is nog gereanimeerd, maar dat hielp niet meer. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Het is na 12 uur gelukt om een onderzoeker te redden uit een grot in Italië. Hij zat vast op 120 meter diepte en hem bevrijden was lastig omdat er een rotsblok was gevallen. Daardoor kon hij zijn been niet bewegen. Reddingswerkers hielden contact via een speciale telefoonlijn die naar hem toe was geschoven. En trainer Arne Slot, die dit weekend werd ontslagen bij Liverpool, heeft in een open brief in de regionale krant afscheid genomen van de club, de staf en de supporters. Daarin haalt hij onder meer het halen van de landstitel aan, een beloning voor hard werken. Slot zegt verder dat hij vol vertrouwen is over de toekomst van Liverpool. Het is droog met geregeld zon. Vanmiddag komen er meer wolken en eind van de middag kan een bui vallen. Voor 20 tot 25 graden. Vanavond is het nog een poosje zonnig. Morgen vallen er veel buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200%

gewoon René Vroger. En een hele goede morgen. Doe maar gewoon hoor. Gewoon lekker luisteren naar Radio Noordzee. Marleen hier op deze maandag 1 juni. Een nieuwe week en een nieuwe maand. En 1 juni, dat is, als je zo een beetje in de geschiedenisboeken gaat kijken, best wel een datum waarop veel is gebeurd. En waarop veel gebeurt. Het is bijvoorbeeld vandaag de start altijd, hè, van de meteorologische zomer. Wat een vervelend woord. Meteorologische zomer. Zo, daar was hij. Dat ga je waarschijnlijk ook in het nieuws horen. Dat begint elk jaar op 1 juni. Duurt tot 31 augustus. En dan denk ik altijd, ja, wat voor andere zomer heb je dan nog meer? Nou, dat is de astronomische zomer. Heb ik even opgezocht, want misschien wist jij dit al wel. Maar dat is afhankelijk van de stand van de aarde ten opzichte van de zon. Ja. En die, dat hebben we allemaal uit kunnen rekenen, begint op zondag 21 juni precies om 10 uur 24. 6 minuten voor 10:30 in de ochtend dus. Nou, weet je dat ook weer. Straks, want er is nog veel meer aan de hand op deze 1 juni, word je ook op de hoogte gehouden, uiteraard, van het laatste shownieuws in de shownieuws-update. En die komt zoals altijd rechtstreeks van de shownieuws-redactie, waar al het nieuws verzameld wordt voor je. En natuurlijk hebben we ook heel erg veel muziek. Tino Martin ga je horen. Donny en Senna, het goede doel. En we hebben ook een nieuwe Radio Noordzeester, uiteraard. En dat is een fantastische Nederlandse artiest. Maar het enige nadeel, die artiest heeft weinig Nederlandstalige muziek gemaakt. Was even schrapen, maar het is gelukt. Straks hoor je wie het is.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, mijn naam is Sander Peek. Dit is een shownieuws update op Radio Noordzee. Yara Bosato laat weten dat haar omstandigheden goed met haar gaat. Vorige week zondag kregen Yara en haar moeder Leontien Ruiters een auto-ongeluk op het Spaanse eiland Ibiza. Op Instagram plaatst ze een foto vanuit het ziekenhuisbed, waarbij ze haar dankbaarheid uitspreekt voor alle lieve woorden en berichtjes die ze heeft gekregen. De Oranjeleeuwinnen hebben nog 2 wedstrijden te winnen en dan gaan ze naar het WK-voetbal in Brazilië. Het Nederlands vrouwenvoetbalteam staat nu op koppositie. Nu moeten de dames nog deze positie vast weten te houden in de laatste 2 wedstrijden tegen Ierland en Polen. De eerste wedstrijd is tegen Ierland op vrijdag 5 juni. Het WK zou volgend jaar in zomer plaatsvinden. De maand begint feestelijk voor actrice Ilse Wanga. Zij is vandaag 51 jaar geworden. En ook zangeres Rafaela heeft wat te vieren en plaatst vandaag 43 kaarsjes uit.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

Nou, volgens mij zijn een aantal van die clubs al wel gesloten, hoor. Peter Koelewijn was dat, als ik God was, KL204. Het is deze week ook de start van de Week van de Mentale Gezondheid. Dus deze hele week zul je waarschijnlijk verschillende campagnes voorbij horen komen die te maken hebben met die mentale gezondheid, om daar aandacht voor te vragen. Koningin Maxima, die is daar ook heel erg druk mee, heeft deze week een druk programma wat daarover gaat. En dat heeft alles te maken, misschien kun je dat herinneren, dat de jongste zus, Ines Zorrigueta van onze koningin, leed aan zware depressies. En zij heeft zich uiteindelijk van het leven beroofd. En dan is het natuurlijk ontzettend goed dat onze koningin zich mede daardoor inzet voor de mentale gezondheid. Ook juist bij jongeren, juist in deze week. Hartstikke mooi. Dan weet je dat ook weer. We gaan eventjes terug naar de muziek, want wat staat er nu op de lijst? Even kijken. Beller en Olivia, een hele mooie. Wat blijft

0: Radio Noordzee.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of SoloCheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Voordat ik hier manager werd,

0: Lieslot, wat ben je aan het doen?
1: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
0: Dus?
1: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
0: Ah, met superkorting.
1: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrije vakanties.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
3: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
4: Altap.
3: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Renault.
8: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.

0: Yeah. Oh yeah, dat doe jij, Mike Petersen.
1: De Radio Noordzeester van de Week.
0: Nieuwe maand, nieuwe week. En dat betekent ook een nieuwe Radio Noordzeester. Deze week is dat niemand minder dan Davina Michel. Geboren op 12 november 1995 als Michelle Davina Hogendoorn. Daar heeft ze dus later als artiestennaam Davina Michel van gemaakt. Ze heeft het gewoon omgedraaid. Ze komt uit een gezin met 3 kinderen. En toen ze ongeveer 4 jaar was, kleine Davina Michelle, was ze helemaal idolaat van Britney Spears. Ze was zo'n grote fan van Britney dat ze zich voornam dat zij later de volgende Britney Spears wilde worden. Heeft ze overigens toen aan niemand verteld. Nou, aangemoedigd door haar muziekleraar begon ze met optreden voor een webcam. Maar ze postte dat allemaal niet, omdat ze toch een beetje bang was voor de reactie van haar klasgenoten. Toch vroeg ze voor haar 18e verjaardag van haar ouders een microfoon en bijbehorende software om haar stem met een betere kwaliteit op te kunnen nemen. Deze opnames, die postte ze wel op social media. En niet alleen vrienden en familie waren er enthousiast over. Maar ze viel ook op bij een songwriter- en productiegroep. En sinds 2016 werkte ze met deze mensen samen aan haar eigen muziek en haar covers. We maken dan even een kleine sprong in de tijd naar 2018. Want toen was zij te zien in het programma Beste Zangers. Weet je ongetwijfeld. Ze heeft haar nummer gedaan van rapper Glenn Faria. 2 dagen nadat die uitzending op tv te zien was, kwam dit op de eerste plaats van de meest gedownloade nummers in iTunes. Later werd het een nummer 1 hit in zowel de Nederlandse top 40 als de mega top 50. 8 weken stond het maar liefst op nummer 1. En dat was de eerste keer dat de Nederlandse zangeres zo lang bovenaan de hitlijsten stond. Het duurt te lang, van Davina Michel.
1: De Radio Noordzeester van de Week.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Oh, ik kan me dit helemaal voorstellen. Gewoon gezellig met je vrienden naar parkje pakken. Biertje, vrienden, Mark, Floor en Snelle, die waren dat. We lopen tegen de klok van 11 uur aan. Zometeen natuurlijk de link van Marleen met een nieuwe link voor deze hele week, waar ik persoonlijk erg vrolijk van word.

gaat het goed met je? Word je gestoken door een zwerm bijen? Nou, misschien weet je nu al wat die link ondertussen is. Een kleine waarschuwing, want over een uurtje, als ik mij niet vergis, dan gaat er een NL-alert uit. Rond 12 uur, een testbericht.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Wat er ook gebeurt, vandaag verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of straks eindelijk je baby slaapt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, we testen vandaag rond 12 uur het NL Alert.
2: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Je spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
6: Hak je dag!
7: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
8: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
7: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
9: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers, 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
12: Peugeot.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
15: Ja hoor.
14: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
15: Tuurlijk.
14: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
15: Ja.
16: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
17: Score nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.

0: 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Als het aan de Raad van State ligt, worden de regels rond het naderende vuurwerkverbod strenger. Het gaat vooral om uitzonderingen voor verenigingen en stichtingen. Die kunnen simpel ontheffingen aanvragen en zo toch veel vuurwerk afsteken. De belangrijke adviseur van het kabinet vindt dat ingaan tegen het doel van het verbod, een veilig oud en nieuw. In Colombia is waarschijnlijk het lichaam van een vermiste Nederlandse vrouw gevonden. Ze was sinds vorige week maandag niet meer gezien. Volgens een regionale krant verbleef ze in een hostel en raakte ze vermist tijdens een wandeling. Buitenlandse Zaken weet van de vermissing, maar wil niet bevestigen dat ze is gevonden. De ingang van een Rotterdamse woon- en werktoren in het centrum is beklad en vernield. Er zit rode verf op de gevel en er zijn ramen ingeslagen, meldt regio Omroep Rijnmond. Een pro-Palestijnse groep wil een statement maken richting transportbedrijf DSV, dat banden zou hebben met Israël. En vannacht hebben ruim 90 asielzoekers voor wie geen plek was in Ter Apel overnacht in Warffum. Drie mensen kozen ervoor om bij het aanmeldcentrum buiten te slapen. De evenementhal in Warffum was voor het laatst beschikbaar. Waar mensen komende nacht terecht kunnen is onduidelijk. Het Rode Kruis vindt dat zorgelijk. Het is droog met geregeld zon. Vanmiddag komen er meer wolken en eind van de middag kan een bui vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond is het nog een poosje zonnig. Morgen vallen er veel buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Oh ja. Dit is...

0: sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Mooi, mooi begin ook van de tweede helft, zoals ik dat wel mag zeggen. Leuk dat je luistert. Je luistert naar Marleen op Radio Noordzee. Lekkere muziek, alles Nederlandstalig natuurlijk. Zo ook Zoe Levi, sluit me in je armen. Ja, het is vandaag nog iets waar we even aandacht bij kunnen... we kunnen stilstaan, moet ik zeggen. Het is vandaag de Zeg Iets Aardigs dag. In het Engels klinkt het dan nog net even iets leuker, hoor. Say Something Nice Day. Het is bedoeld om de dag van vrienden, familie of collega's op te fleuren met een vriendelijk gebaar, misschien een complimentje, misschien gewoon iets leuks. En misschien kan ik jouw dag opfleuren met ook een vriendelijk gebaar. Ik kan natuurlijk zeggen, je bent de beste luisteraar van het land, maar misschien kan ik nog wel een stapje verder gaan en jou een lekker plaatje aanbieden. Ik kan voor jou iets draaien waar jij op dit moment zin in hebt. En dat kun je me gewoon laten weten via radionoordzee.nl. De groene WhatsApp-knop, dan kom je meteen bij mij binnen hier in de studio. En dan, nou ja, als je een leuk verzoekje hebt, dan ga ik hem gewoon voor je draaien. Dit uur nog. Rob de Nijs kan je overslaan, want die gaan we nu draaien. Jan Klaassen, de trompetter, is dit. Ja, Jeroen van der Boom hoef je ook niet aan te vragen. Wolter Kroes, die komt er ook al zo aan. Samuel Welten en de bankzitters, Douwe, Bob en Mo. Maar er is nog genoeg om uit te kiezen natuurlijk, hè.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, mijn naam is Sander Peek en dit is een show-update op Radio Noordzee. Pieter van der Hogeband zal bij de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028 geen chef de mission meer zijn. Kort geleden is mij verteld dat Team NL voor de komende Olympische cyclus een andere richting kiest voor de invulling van de rol van chef de mission, schrijft hij op sociale media. De oud-Olympisch kampioen laat weten die keuze te respecteren en kijkt terug op een bijzondere periode. Yara Borsato laat weten dat het naar omstandigheden goed met haar gaat. Vorige week zondag kregen Yara en haar moeder Leontien Ruiters een auto-ongeluk op het Spaanse eiland Ibiza. Op Instagram plaatst ze een foto vanuit het ziekenhuisbed, waarbij ze haar dankbaarheid uitspreekt voor alle lieve woorden en berichtjes die ze heeft gekregen. Yara werd vorige week ontslagen uit het ziekenhuis. De Oranje Leeuwinnen hebben nog 2 wedstrijden te winnen en dan gaan ze naar het WK-voetbal in Brazilië. Het Nederlands vrouwenvoetbalteam staat op de koppositie. Nu moeten de dames deze positie nog beter vasthouden in de laatste 2 wedstrijden tegen Ierland en Polen. De eerste wedstrijd is tegen Ierland op vrijdag 5 juni. Het WK zal volgend jaar zomer plaatsvinden. De maand begint feestelijk voor actrice Ilse Wanninga. Zij is vandaag 51 jaar geworden. En ook zangeres Rafaela heeft wat te vieren en blaast vandaag 43 kaarsjes uit.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee.

0: Oh, wat een geweld. Heerlijk. De Zee van Treintje Oosterhuis.
1: De Link van Marleen.
0: En dan is het tijd voor De Link van Marleen. En De Link deze week waar alle platen aan gelinkt zijn op dit plekje in de uitzending. In het tweede uur dus. Dat zijn platen die te maken hebben met dansen. En ik weet niet of jij dat graag doet. Ik wel. Ik heb ooit nog meegedaan aan Dance, Dance, Dance. Dat was een van de leukste tijden van mijn hele leven. Ik was in bloedvorm, met nadruk op was. Want zo goed getraind ga ik denk ik nooit meer worden van mijn hele leven. Maar dat dansen goed is voor je algehele gezondheid, dat weten we eigenlijk allemaal wel. Ik heb een aantal platen deze week voor je uitgekozen die misschien wel, ja, je kunnen opvrolijken. En misschien laten ze jezelf wel dansen. We beginnen met deze van Vrouwkje. Met de titel Ik wil dansen.
1: De Link van Marleen.

Het had natuurlijk ook niet misstaan in de link van Marleen. Ik heb gedanst van Simon Keizer. En nu mag je wat harder hoor, die radio. Zing maar lekker mee met André Hazes. Een beetje verliefd.

0: info op radionoordzee.nl.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Fans van extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Weer terug voor inkt en toners bij 1-2-3 Inkt?
3: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
5: Zo geregeld. 123inkt.nl.
2: En extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, maar het is WK!
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
2: Echt serieus?
5: Oh,
2: wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
8: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Het is maandag. En je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar €0,99.

0: Voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.

je niet nog even lekker blijven luisteren naar Radio Noordzee met de lekkerste Nederlandstalige muziek. Het is tijd om een verzoekje in te willigen. En dat is er eentje van Petra. Petra die wil graag liefde op het eerste gezicht horen van Gerard Joling. Omdat ze zegt, ik vind vooral die hoge noten in het begin zo lekker. Nou, daar komt hij hoor. En dan komt er nog eentje aan. Speciaal voor jou, Petra.

0: Noordzee. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Attap.
1: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
3: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
8: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
13: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK, hou vast voor ondernemers.
15: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterrenslot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
19: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
20: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen... om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Justitie onderzoekt een mogelijk datalek in de gevangenis van Vught. Toen een van de gevangenen een laptop opende, zou hij het strafdossier van een medegedetineerde te zien hebben gekregen, in plaats van zijn eigen. Volgens justitie staatssecretaris Van Brugge kan het zijn dat procedures niet goed zijn gevolgd. Ouders laten hun kind niet meer overal logeren. Bij opa en oma of andere familie is oké, maar 3 op de 10 ouders laten hun kind liever niet naar vriendjes van sport of school gaan, zegt RTL Nieuws. Dat verwijst naar de zedenzaken van de laatste tijd. Experts waarschuwen om niet te krampachtig te zijn. Na een urenlange stroomstoring in de Groningse gemeente Eemsdelta werken de spoorwegovergangen en bruggen in en rond Delfzijl weer zoals het moet. Alleen een paar grote bedrijven zitten nog zonder stroom, maar verwacht wordt dat dat vanmiddag is opgelost. De storing ontstond na een brand in het transformatorstation. En Pieter van der Hogeband is over 2 jaar niet de chef de mission bij de Olympische Spelen in Los Angeles. Team NL kiest voor een andere richting, schrijft de oud-zwemmer op Instagram. Wie hem opvolgt is niet bekend. Van der Hogeband was 2 zomerspelen chef de mission. Hij vond het een enorm voorrecht. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Die buien verdwijnen vanavond en dan is het nog een paar uur zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch.

0: Lunch. Samen met Guido van der Graaf.
1: Sommigen zijn op de maandag altijd nog aan het bijkomen van het weekend. Maar met Monique Smit beginnen we met een wilde start op de maandag. Goedemiddag en welkom bij de lunch hier op Radio Noordzee. Deze week schrijf ik, Guido van der Graaf, bij jou aan om je muzikaal te trakteren op de beste muziek van eigen bodem. En een jaar geleden zat ik hier ook en dan nu, hoe geweldig is dat? Vanwege mijn concert in november in Avans Live. Waarop je deze hele week kans maakt op de allerlaatste kaarten. Maar daar gaan we het straks nog over hebben. Want deze lunch belooft sowieso veel goede muziek. Met straks Flemming, Snelle en Trobi. Maar nu eerst Robert van Hemert met Mona Lisa.
2: Hi.

Snelle en Trobi weer een dagje ouder. En Flemming en Snelle zijn inderdaad al 30 jaar oud. Nou, ik weet nog heel goed toen het was, toen ik 30 was, jongens. Och jeetje. Maar wie er nog veel, veel dagen ouder is, dat is Gordon. En die bracht 30 jaar geleden dit prachtige nummer uit. Kijk niet meer om.

0: Tijd voor een extra grappie sappie tijdens deze lunch, dus pak er nog wat lekkers bij. En dan heb ik straks voor jou Suzanne en Freek. En ook Damien van Os is van de partij met zijn diamanten ring.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi, de nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Jongens, eten.
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
12: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
16: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
15: Bestel je OBU op netlink.nl.
17: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu!
18: Oranje fans

0: apps en Beeline TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga ik je mis.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Radio Noordzee Lunch. Met Guido van der Graaf.
1: Ja, zo gewoon. Damien van Os met Diamantenring. En dankjewel voor alle leuke reacties via radionoordzee.nl. Zo heeft Roos uit Alkmaar Romy Montero aangevraagd. En die komt er straks aan, Roos. En Marit heeft een vraag van mij achtergelaten. En zij vraagt hoe ik naar de grote show zoals in Avans Live toeleef. Nou, dat zijn heel veel voorbereidingen, gesprekken, overleggen. Dus eigenlijk heel erg saai. Maar zo vlak voor die show, dan heb ik gewoon wat rust nodig. En vind ik het fijn om met mijn gezin om me heen te hebben. Gewoon lekker eventjes relaxed. Want zij zijn natuurlijk heel erg trots. En dan krijg ik een laatste kus en een pep talk. En dan ga ik erop. Dankjewel Marit voor jouw vraag. En dit is Marco Bossato met Je hoeft niet naar huis vannacht.

op de vulkaan De Dijk. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze lunch. Je kunt natuurlijk nog steeds tickets appen. En wie weet word je vanmiddag teruggebeld en win jij die allerlaatste tickets voor mijn concert op 27 november in Amstelveen. Fijn dat je erbij was vandaag en hopelijk spreken we elkaar morgen weer. We sluiten dit uur af met de hit van 2026. Justin De Wild met Cheerio!

0: Faire.
1: 18 plus speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
8: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
9: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
12: Hak je dag!
13: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
14: Direct.
15: Chef Special.
14: Jan Smit.
15: La Fuente.
14: Eada Bosato.
15: Hanna May. Mara Julia.
14: En Yves Berendsen.
15: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
16: Zorg dat je erbij bent. 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
17: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
18: Ah, oh, nee hè.
19: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
18: Ja, weer eens.
19: Nou, pof jij even?
18: Oh ja?
19: Ik heb net koffie gezet.
18: Lekker.
19: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
20: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
21: Strikt. Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
22: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
23: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
24: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
23: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
25: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 1 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De man die iets te maken zou hebben met de dood van een voetbaltrainer uit Berchem heeft eerder TBS gekregen. Dat zegt het OM. De verdachte was 3 jaar geleden betrokken bij een geweldsincident in Ede. Wat daar precies is gebeurd is niet duidelijk. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden in een sloot. De hardloopevenementen in Amersfoort, Groningen en Utrecht, waarbij dit weekend mensen niet lekker werden door de hitte, hadden hun veiligheid op orde, zegt de Atletiekunie. Die houdt het erop dat niet alle deelnemers zich goed op de warmte hadden voorbereid. Er deden duizenden lopers mee, de meeste hadden geen last. De man die wordt verdacht van het doodschieten van zijn benedenbuurvrouw in Rijswijk zegt dat zij het zelf heeft gedaan. Volgens hem maakten ze hem zwart en als dat niet was gebeurd had hij 2 jaar geleden niks gedaan. Het slachtoffer schreef in een brief dat de man haar stalkte en dat ze dacht dat hij haar ooit zou vermoorden. En het Nederlands elftal traint in de aanloop naar het WK voor het eerst achter gesloten deuren. Gisteren was de zogenoemde uitzwaartraining waar 1500 fans bij waren, maar nu kan er niemand meer meekijken. Aan het eind van de middag komen de media wel aan de beurt, dan mogen zij met de spelers praten. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Vanavond is het droog en zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
25: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is het nieuwe Radio Noordzee.

zouden. Van die mannen waar je gewoon een beetje onzeker van wordt. Want die kunnen op het oog en ook op het oor eigenlijk alles. Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven hoorde je als Jurk, hun muzikale project, zou zo graag. Maar ja, die gasten kunnen dus zingen, maar ook nog acteren, presenteren. Eigenlijk alles wat je als man zou willen kunnen zijn. En wij kunnen dat niet. Nou goed, van die zangkunsten hebben we net genoten. Zou zo graag op de maandagmiddag van Radio Noordzee. Fijn dat je erbij bent. Mijn naam is Luc, de 1e van juni. En ja, daar waar we eigenlijk de afgelopen week toch vooral genoten hebben van de zomer, gaat het vandaag in de eerste week van juni juist weer een beetje achteruit. Hoewel, vandaag gaat de zon nog wel schijnen, maar de komende dagen gaat er hel en verdoemenis uit de hemellanden. Heel veel water komt eraan, regen, hier en daar zelfs een klein klapje onweer. Dus probeer vandaag nog te genieten van die zomerse zonnestralen, want het wordt dus minder. En genieten doe je ook van 200% puur Hollandse muziek bij Radio Noordzee.

0: Toontje Lager bij Radio Noordzee. En ben jij ook zo bang? Hey, de zomer komt eraan. Ik hoop dat je leuke plannen hebt. Dat je lekker op vakantie gaat. Dat je leuke dingen gaat doen. Maar hoe mooi zou het zijn als je alvast iets in de agenda hebt staan voor november? Het kan geregeld worden. Deze week.
1: Met Radio Noordzee naar Guido van der Graaf.
0: Ja, want op 27 november gaat niemand minder dan Guido van der Graaf zijn grootste show tot nu toe geven in de AFAS Live in Amsterdam. En daar wil je bij zijn. Hij gaat er al zijn hits zingen. Waarom nou niet? Het maakt niet uit. Eigen schuld. Noem het allemaal maar op. Allemaal liedjes die je met regelmaat hoort hier bij Radio Noordzee. En die je lekker mee kunt gaan zingen als jij erbij bent. In de AFAS Live in Amsterdam. Het mooie is, deze hele week maak je kans op tickets. Hier bij Radio Noordzee. Heel eenvoudig. Stuur het woord tickets naar ons toe. Dat kan via radionoordzee.nl. Dan klik je op stuur een bericht. Kom je bij ons in de WhatsApp. Stuur je gewoon het woordje tickets. En misschien belt René Verkerk jou vanmiddag wel terug in de middagshow en scoor jij toegang tot het concert van Guido van der Graaf in de AFAS Live. En zal ik dan ook meteen even zijn nieuwe draaien? Ja toch, leuk.
1: Radio Noordzee, de Hollandse hit.

0: info op radionoordzee.nl.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl. Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
6: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
7: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
6: Zo geregeld. 123inkt.nl.
5: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
1: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
0: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
2: Thanks.
0: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs...

0: zeggen.
1: Afgelopen weekend ronden ze hun concertreeks af in de Gelre Dome. 10 keer stonden ze daar voor een uitverkocht huis. Ongelooflijke prestatie. En het is uiteraard van harte gegund. Je hoorde Suzanne en Freek bij Noordzee halverwege.
2: Radio Noordzee. Eendagsvlieg.
1: Yes, het is weer maandag vandaag, de 1e van juni op de kalender. En zoals elke maandag duik ik rond dit tijdstip even in de muzikale archieven van Radio Noordzee. Op zoek naar een eendagsvlieg. Zo'n band of zanger of zangeres waar we maar 1 keer van gehoord hebben. En vandaag gaan we terug naar de jaren 60. Want van 1965 tot 67 bestond de Nederlandstalige popgroep Het. Afkomstig uit Amsterdam. Ja, Het, dus niet de of een, nee, Het. Dennis Witbraat, Jacques Zwart, Adrie de Hond en Pim van der Linden, die vormden dat groepje. En die hadden 1 grote hit die wel toepasselijk is voor de maandag. Want na een heerlijk weekend had jij waarschijnlijk vanochtend ook geen zin om op te staan.
2: Radio Noordzee, Eendagsvlieg.

Hey Xander, had jij vanochtend zin om je bed uit te kopen na het weekend? Nou ja, precies. Daar zijn er meer van, denk ik. Xander de Boussanier en Volumia hoorde je bij Radio Noordzee. En afscheid. Nou, afscheid van de werkdag nemen we nog niet. Maar langzaam loopt hij richting zijn einde. Bijna 2 uur, zometeen de headlines uit het nieuws. En ook een verse shownieuws-update rolt hier zojuist uit de printer. Dus blijf bij Radio Noordzee voor 200% puur Hollandse muziek. Met nu Sven Versteeg en Lange Frans. De nieuwste, dit is

0: fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
1: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
0: Ja, voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Fijne verjaardag.
4: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
0: Een extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: Shownieuws.
1: Hallo, mijn naam is Sander Peek en dit is de show-update op Radio Noordzee. Pieter van Hogeband zal bij de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028 geen chef de mission meer zijn. Kort geleden is mij verteld dat Team NL voor de komende Olympische cyclus een andere richting kiest voor de invulling van de rol van chef de mission. Zo schrijft hij op sociale media. De oud-Olympisch kampioen zwemmer laat weten die keuze te respecteren en kijkt terug op een bijzondere periode. Fans van het datingprogramma B&B voor Liefde kunnen hun hart ophalen, want op 20 juli begint het nieuwe seizoen. Dat heeft RTL vandaag bekendgemaakt. 8 vrijgezelle B&B-houders gaan in het programma op zoek naar de liefde. Over anderhalve maand wordt bekend welke B&B-houders dit zullen zijn. Yada Borsato laat weten dat het naar omstandigheden goed met haar gaat. Vorige week zondag kregen Yada en haar moeder Leontien Ruiters een auto-ongeluk op het Spaanse eiland Ibiza. Op Instagram plaatst ze een foto vanuit het ziekenhuisbed, waarbij ze haar dankbaarheid uitspreekt voor alle lieve woorden en berichtjes die ze heeft gekregen. Yada werd vorige week ontslagen uit het ziekenhuis. De Oranje Leeuwinnen hebben nog 2 wedstrijden te winnen en dan gaan ze naar het WK-voetbal in Brazilië. Het Nederlands vrouwenvoetbalteam staat op koppositie. Nu moeten de dames deze positie nog beter vasthouden in de laatste 2 wedstrijden tegen Ierland en Polen. De eerste wedstrijd is tegen Ierland op vrijdag 5 juni. Het WK zal volgend jaar zomer plaatsvinden.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. 200%

Dekkers en de Zijne. Klein orkest bij Radio Noordzee. Je hoorde over 100 jaar. En komende zomer is een belangrijk moment voor Harry Jekkers. Hij gaat namelijk de instrumenten en de microfoon aan de wil gehangen. Hij wil stoppen op het hoogtepunt van Klein Orkest. En dus geeft hij nog één show deze zomer in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En daarna is het klaar wat betreft het Klein Orkest. Eén voordeel, ik denk dat we deze liedjes over 100 jaar nog steeds draaien. Want muzikaal erfgoed, wat je nu hoorde op de maandagmiddag van Radio Noordzee. Fijn dat je erbij bent. Zometeen Wesley Bronkhorst, ook Zoe Levi komt eraan.

0: Uit energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal!
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Voordat ik hier manager...

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
2: Ah, chips.
1: Maak er een potje van.

0: het een tikje anders doet.
1: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.

Dat doe jij op deze maandagmiddag, de 1e van juni. Ja, de maand juni is officieel begonnen. De maand waarin het WK voetbal gaat plaatsvinden. De maand waarin we ook de langste dag van het jaar mee gaan maken. 21 juni. En juni is volgens de astrologie de maand waarin je wordt uitgenodigd om je speelse kant wat meer ruimte te geven. Ja, ja, ja. Laat je nieuwsgierigheid de leiding nemen en besteed je tijd aan nieuwe dingen leren, bijzondere boeken oppakken en contact maken met je buren en nieuwe vrienden. Kortom, de ultieme gelegenheid voor een buurtbarbecue. Al ben je daar dan eigenlijk net een beetje te laat mee, want hel en verdoemenis gaat er qua regen op ons neerdalen de komende dagen. Maar aan de andere kant, er is vast een buurman met een mooie overkapping. Zet je daar de barbecue onder en hoppakee, dan kun je vast verbroederen met elkaar voor als dat WK dan gaat plaatsvinden. Kun je samen lekker die wedstrijden gaan kijken. En ondertussen uiteraard als soundtrack Radio Noordzee, 200% puur Hollandse muziek. Maar zometeen Mark Floor en Snelle. Hans de Boy komt er ook aan. En dit is Rutschakot. Leuk.

Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Guido van der Graaf. De Radio Noordzee Lunch.

Zomer op je radio met Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij, Radio Noordzee, maandagmiddag. Ik heb de printer net horen rollen. Even kijken. Oeh, ja, ja, ja. Er staan weer interessante dingen in de shownieuws update. Die hoor je zometeen hier bij Noordzee. Ook de headlines uit het nieuws komen eraan. En natuurlijk 200% puur Hollandse muziek. Richting het einde van de werkdag. Met nu een nederklassieker van Hans de Boy. Dit is Een Vrouw Zoals Jij.

0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
3: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
6: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
6: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
10: Hak je dag!
8: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
11: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
12: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
13: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
14: Helemaal los bij Ethos.
15: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Ik wil als dino.
18: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Justitie heeft 30 jaar cel geëist tegen een man die in Rijswijk zijn onderbuurvrouw heeft doodgeschoten. Volgens justitie was ze al langer bang dat hij haar zou vermoorden. De man wilde een relatie met haar, maar zij zou hem hebben afgewezen. Hij vindt dat de vrouw dit zichzelf heeft aangedaan. Op een bouwplaats in Utrecht is iemand overleden bij een bedrijfsongeluk. Het slachtoffer raakte bekneld bij sloopwerk. Er zou iets zijn losgekomen van een bouwkraan waardoor het slachtoffer werd geraakt. De bouwplaats is afgezet met schermen. De arbeidsinspectie doet onderzoek. Een man uit Den Bosch wordt verdacht van ontucht met zijn twee jonge pleegzoons en het maken van kinderporno. Zelf zegt hij dat hij er alleen over fantaseerde, maar uit camerabeelden zou blijken dat hij ook echt aan zijn kinderen zat. Justitie heeft 4 jaar cel geëist. Zijn echtgenoot staat later vandaag voor de rechter. En het bedrijf dat we kennen van de beroemde I Amsterdam letters op het Museumplein is failliet. Reclamebureau Kessels Kramer. Dat verzorgde ook campagnes voor bijvoorbeeld telecombedrijf Ben. Dat het bureau nu failliet is, komt doordat 3 grote klussen plotseling niet doorgingen. Misschien komt er een doorstart. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Vanavond is het droog en zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. En dat was het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met

0: gaan we de glazen laten klinken op het einde van de werkdag dat nabij is. En die werkdag afsluiten doe je ook vanmiddag met de allerleukste middagshow van Nederland. Wat een middag hier bij Radio Noordzee onder aanvoering van René Verkerk. En laten we eens even polsen bij René wat er allemaal gaat gebeuren. Zometeen na vieren. René, vertel. Goedemiddag.
1: Hey Luc, goedemiddag.
2: Hey.
1: Bob van den Burgt. Die naam zegt je misschien niet 1, 2, 3 iets, maar we gaan hem bellen, want Bob is heel wat van plan. Hij is professioneel windsurfer en hij wil een poging gaan doen om het wereldrecord 24 uur surfen te verbreken door minimaal 800 kilometer af te leggen. Nou, dan ben je bij voorbaat al een held natuurlijk. Daar gaat hij van alles over vertellen als we hem vanmiddag aan de telefoon hebben. En het is natuurlijk de week van Guido van de Graaf. Het is ongelooflijk, die man die scoort sneller dan een gemiddelde spits in de Eredivisie. Naast het feit dat hij de Noordzee Lunch deze week presenteert. De Hollandse hitflits is met zijn nieuwe tune. Komt hij vanmiddag in het huis van de Hollandse hits langs met echt de allerlaatste tickets voor zijn AFAS-concert op vrijdag 27 november. Dus als daar iemand aanwezig wil zijn, is dit het moment om ze te scoren. Begint om 4 uur op Radio Noordzee. Wat een middag.

0: Dit is een showupdate op Radio Noordzee. Pieter van den Hogeband zal bij de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028 geen chef de mission meer zijn. Kort geleden is mij verteld dat Team NL voor de komende Olympische cyclus een andere route kiest voor de invulling van de rol van chef de mission. Zo schrijft hij op sociale media. De oud-Olympisch kampioen zwemmen laat weten die keuze te respecteren en kijkt terug op een bijzondere periode. Fans van het datingprogramma B&B voor Liefde kunnen hun hart ophalen, want op 20 juli begint het nieuwe seizoen. Dat heeft RTL vandaag bekendgemaakt. 8 vrijgezelle B&B-houders gaan in het programma op zoek naar de liefde. Over 1,5 maand wordt bekend welke B&B-houders dit zullen zijn. Yara Borsato laat weten dat naar omstandigheden goed met haar gaat. Vorige week zondag kregen Yara en haar moeder Leontien Ruiters een auto-ongeluk op het Spaanse eiland Ibiza. Op Instagram plaatst ze een foto vanuit haar ziekenhuisbed, waarbij ze haar dankbaarheid uitspreekt voor alle lieve woorden en berichtjes die ze heeft gekregen. Yara werd vorige week ontslagen uit het ziekenhuis. De Oranje Leeuwinnen hebben nog 2 wedstrijden te winnen en dan gaan ze naar het WK-voetbal in Brazilië. Het Nederlands vrouwenvoetbalteam staat op koppositie. Nu moeten de dames deze positie nog vast weten te houden in de laatste 2 wedstrijden tegen Ierland en Polen. De eerste wedstrijd is tegen Ierland op vrijdag 5 juni. Het WK zal volgend jaar zomer plaatsvinden.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

Hazes. Je hoorde een vriend bij Radio Noordzee op maandagmiddag. Bijzonder goedemiddag. Fijn dat je erbij bent. En dat je ervoor gekozen hebt om ook deze werkdag lekker te slijten met de muziek van Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Zometeen meegehonden met Senna. Kleine vogel. Komt eraan na de nieuwe van Miss Montreal. Dit is Schuilen.

0: info op radionoordzee.nl.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
9: Hey, vraag je... Waar zijn de heftrucks?
10: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
9: Voor pallets van 100 kilo?
10: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
16: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
17: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
18: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
17: Zo geregeld. 123inkt.nl.
16: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, €5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.

Afgelopen weekend in de kroeg zong je wat anders, denk ik, hè? Ja, daar zullen we het maar niet over hebben. Het is maandag inmiddels. Guus Meeuwis en Van Gant en Per Spoor hoorde je bij Radio Noordzee. Ik heb het even gecheckt voor Guus, maar er gaat een directe treinverbinding van Tilburg, zijn woonplaats, naar Rotterdam. Hoezo moet Guus Meeuwis dan met de trein naar Rotterdam? Nou, hij heeft er onlangs aangekondigd dat hij op 1, 2, 3 en 4 april van komend jaar in Ahoy Rotterdam staat. Ja, het Philipsstadion dus ingeruild voor de overdekte hal van Ahoy Rotterdam. Daar hebben uiteraard al een hoop legendarische artiesten een concert gegeven. En binnenkort is ook Guus Meeuwis. De kaarten zijn nu in de verkoop. Dit is Noordzee. Doema komt eraan. En dit is de nieuwe van Numidia.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: Bij Noordzee, je hoorde dansen met de duivel. En over dansen gesproken, zometeen gaan we dansend richting het einde van de werkdag met de 200% puur Hollandse muziek in de allerleukste middagshow van Nederland. Wat een middag. Zometeen zijn de mannen er weer. René Verkerk, Kobus Bosga, Jonathan Mink met de middagshow. En daarin jouw kans op kaarten voor het concert van Kido van de Graaf in de AFAS Live in Amsterdam. Daar wil je bij zijn. Alle informatie vind je op radionoordzee.nl. Veel plezier met de mannen.
1: Af en toe slaap je hier.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
7: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
8: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
13: Helemaal los bij Ethos.
14: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
12: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
16: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
17: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op Kijk.
18: Oranje fans.

0: welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
5: Ik heb hier de biefstuk Bali.
6: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
5: Geniet ervan.
4: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
1: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
7: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een wolf die vorig jaar voor problemen zorgde op de Hoge Veluwe mag niet worden doodgeschoten. Gelderland had een vergunning gegeven voor het afschieten, maar trekt die in na een uitspraak van de rechter. Die vindt dat de provincie niet goed heeft uitgelegd waarom de wolf dood moet, want er waren al maanden geen incidenten meer. Al snel na de eerste coronabesmettingen in ons land werd duidelijk dat je het virus niet kan tegenhouden met alleen bron- en contactonderzoek. Dat heeft de burgemeester van Den Bosch gezegd tegen de coronacommissie van de Tweede Kamer. Vlak na carnaval in 2020 greep corona snel om zich heen in Brabant. Er was toen nog weinig over bekend. De buschauffeur van het dodelijke ongeluk met een trein in België vorige week zou al vaker roekeloos hebben gereden. Volgens de VRT hadden begeleiders daarover geklaagd. Die zeiden dat hij onder het rijden op zijn telefoon zat, vaker te hard reed en ook vaker spoorbomen negeerde. Dat laatste lijkt hier ook te zijn gebeurd. En de twee nieuwe directeuren van Feyenoord zijn vandaag voor het eerst aan het werk gegaan, maar gaan nu nog niks veranderen. Robert Eenhoorn en Davy Rigaud hebben Feyenoord wel van buitenaf gevolgd, maar kennen nog geen details. En dat moet eerst gebeuren. Of trainer Robin van Persie mag blijven is ook nog niet zeker. Het is zonnig en een graad of 21. In het binnenland kan ook een bui vallen. Vanavond verdwijnen de buien en schijnt de zon nog. Morgen overal stevige buien met soms ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
8: Radio Noordzee, verkeer.
10: De maandagmiddagspits is rustig begonnen met 25 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste van dit moment. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Maasbracht. Daar staat een auto met pech. Je vertraging daardoor 36 minuten. De A7 Groningen-Heerenveen voor Beetswaag. Daar staat een vrachtwagen met pech. En daardoor je vertraging 26 minuten. De laatste van dit moment is de A20. Hoek van Holland-Gouda voor Nieuwerkerk aan den IJssel. Daar is je vertraging 17 minuten.
8: 100%

0: altijd een speciaal plekje in ons hart zal houden.
1: Absoluut.
0: Zeker Atje voor de sfeer bij Radio Noordzee op maandagmiddag. Zo jongens, blij dat het weer maandag is. Heerlijk.
1: Nou, oh, god, dat weekend dat was weer 2 dagen te lang.
0: Er komt geen eind aan, dat weekend.
1: Dan zit je op zaterdagochtend aan de koffie en dan denk je van... Nou,
0: oh, mag wel weer
1: wat
0: maandag.
1: Moeten we de komende 2 dagen in godsnaam gaan uitvoeren?
0: Ja, al is misschien... op maandag vragen hoe je weekend was, een traumatische vraag. Dus die zullen we dan maar even achterwege laten. Je startte de dag wel als een soort jonge, ambitieuze professional. Ja. En je eindigt hem dan toch zo rond 4:15... als een batterij waar nog 1% op staat.

0: kalender alweer.
1: We zijn bijna halverwege het jaar, man. Het is niet te geloven.
0: De meteorologische zomer is begonnen vandaag. De barbecues staan klaar.
2: Nou ja.
0: Nu de overkapping nog, de heater en de skipakken.
2: Nou, inderdaad.
0: En de sneeuwschuiver misschien ook wel, want vandaag nog een mooie zonnige dag. Na vandaag krijgen we een week met wind en regen en ellende en onweer. En
1: de horrorzomer begint nu al.
0: De horrorzomer begint, ja. Vandaag trouwens de ideale dag voor iedereen die vond dat maandagen nog niet stressvol genoeg waren. Want naast het luchtalarm, om 12 uur ook nog, een testbericht van NL Alert.
1: Ik schrok me de pleuris. Ik had gewoon lekker Radio Noordzee aan in de auto. En opeens daar dwars doorheen.
0: Je krijgt het ook niet uit. Je drukt op van alles. Het gaat niet weg.
1: Ik heb helemaal niet gehad.
0: Heb jij niet gehad?
1: Ik heb welke wat luchtalarm gehoord. Maar jij krijgt ze nog met de postduif, hè? De alarm.
0: Je hebt geen NL Alert.
1: Ik heb geen NL. Ik heb wel het luchtalarm. Ik heb nog opgenomen, want het wordt een collectors item natuurlijk, dat luchtalarm.
0: Ja, dat is het.
1: Ik heb geen NL Alert.
0: Oh, wat apart. Nou, bij mij is de kat inmiddels via het gordijn naar het plafond geklommen. En die weigert dat woensdag naar beneden te komen, denk ik. Het was een hoop paniek om 12 uur, Kobus. En het was natuurlijk het weekend van Lenny Koer ook nog eens.
1: Afscheidsconcert.
0: Ja. Gisteren haar allerlaatste concert, afscheidsconcert. In Utrecht, in een theater, deed ze dat. Ja. Na een emotioneel optreden vol tranen, een langdurig afscheid, duurde zo lang. Mensen dachten, nou, die blijven lopen nog wel even. Emigreert ze definitief naar Israël om daar rust te vinden.
1: Dat geloof ik toch ook niet.
0: Ja, emigreren naar Israël voor je rust, dat is alsof je verhuist naar een vliegveld voor de stilte, weet je.

0: mooi, hè? Is dit een gevoelige snaar, denk je? Of zeg je later...
1: Nou, ik weet het wel zeker. Geef hem maar af, hoor.
0: Ja, dit is wel eventjes... Ja, wacht even. Zo, dat was
1: een mooiste, dit, hè?
0: Officieel natuurlijk Rob de Nijs op Radio Noordzee. En het werd...

0: niet zomaar tickets. Ja, de allerlaatste.
1: De hoek is gescoord. Dat is eigenlijk kinderlijk eenvoudig. Je hoeft alleen maar tickets achter te laten in de Radio Noordzee-app... en dan gaat de rest wel vanzelf. En de hoofdrolspeler is zometeen ook de gast. Tussen 5 en 6 in het Huis van de Hollandse Hits. Onze misschien wel favoriete Hagenees.
0: Hij zit er goed in, de Hagenees.
1: Ja, we hebben wel meer favoriete Hagenezen. Mike Petersen is ook...
0: Haagse Jules.
1: Haagse Jules. Heb jij nog een favoriete Hagenees, komen?
2: Mark Rutte.
0: Nou, nee.
1: Is dat jouw favoriet?
0: Nee, absoluut niet.
1: Nee,
0: absoluut niet. Nee.
3: Mooi.
1: Tickets in de app. En dan wie weet zometeen in het volgende uur heb je wel prijs. Dat zou toch hartstikke leuk zijn. En zet je een groot kruis in je agenda op vrijdag 27 november dus. Kobus, mooi mens als jij bent, pakt altijd rond dit tijdstip even de telefoon en dan bel je willekeurig iemand op dit land.
0: Altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag. En als we op de kalender kijken zien we dat het vandaag Wereldmelkdag is.
1: Oh, lekker.
0: Ja. Nou weet ik dat jij van dezelfde generatie bent. Jij kent natuurlijk nog wel de campagnes die er vroeger altijd waren. Melk de Witte Motor.
1: Ja.
0: Joris Driepinter met 3 glazen melk per dag. Ja. Op school kregen we vroeger melk uitgedeeld.
4: Schoolmelk.
0: Schoolmelk, ja. Inderdaad. Werd later een appel en toen kwam melk weer terug.
1: Maar komen ze tegenwoordig als je ergens een cappuccino bestelt.
4: Och, ja.
1: En de vraag, kun jij ze nog eens even doornemen? Hè?
4: Goedemiddag, mag ik een cappuccino? Ja hoor, wilt u die met haver, almond, palm, met moedermelk? Je moet eerst door 4, 5 verschillende soorten melk voordat je een cappuccino kunt krijgen.
1: Moedermelk, dat is mij nog nooit overkomen.
4: Niet?
1: Nee, terwijl ik denk dat het heel gezond is. In ieder geval de verpakking is vriendelijker.
0: Ja, maar je bent wel lactose intolerant, jij, hè?
1: Ja,
0: ja, want dat is dus ook. Er zijn ook mensen die hebben koemelkallergie, lactose-intolerantie, verzadigd vetten kunnen ze niet tegen. Nou ja, goed. Vandaag dus een dag om daarbij stil te staan. En zo belde ik iemand met een toepasselijk achternaam.
5: Kobus belt je zomaar even op.
6: Hallo?
0: Goedemiddag, spreek ik met de koe?
6: Ja.
0: Ja, goeiedag met Kobus Bosgaan, Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee, hallo.
0: Ja, goedemiddag. Zou ik u een korte vraag mogen stellen?
6: Zeker.
0: Hoe gaat het met u?
6: Ja, prima, denk ik.
0: U denkt dat het prima gaat?
6: Ja.
0: Ja. Voordat ik verder ga, ik zal even vertellen waarom ik dan juist aan u deze vraag stel. Ik bel elke dag altijd een willekeurig iemand om te vragen hoe het ermee gaat. Alleen bel ik altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag.
6: Ah. En wat is het nieuws van de dag dan?
0: Het is vandaag...
6: Koeiendag.
0: Nee, het is Wereldmelkdag.
6: Wereldmelkdag?
0: Ik denk bel even met de koe.
6: Leuk zeg.
0: Ja, dan kom ik bij u terecht.
6: Oké. Okay, ja.
0: Maar u zegt het gaat allemaal goed, denk ik. Is er iets waarvan u zegt nou...
6: Nee hoor, het gaat prima joh, gaat prima.
0: Helemaal niks te wensen.
6: Ik zit toch niet op de radio, hoop ik?
0: Ja, Radio Noordzee.
6: Ben ik nu online, nee toch?
0: Nee, niet online, u bent in de ether.
6: Ach jeez, oké. Okay. Ja, nou, ga maar door.
0: Ja, nee, ik ga gewoon door. Ja, want u heeft niks meer te wensen, zegt u?
6: Nou, ik heb van alles te wensen natuurlijk, maar heb je nog een tonnetje voor me?
0: Ja, het is meestal geld, hè, wat ik hoor. Laat ik het anders vragen. Is er iets in het nieuws dat u bezighoudt deze dagen?
6: Nee, helemaal weinig, joh. Nee, helemaal niks eigenlijk. Ja, nee.
0: Het voetbal niet?
6: Nou, dat komt nog, hè. 14 juni hè, begint het.
0: Ja, het is vandaag de dag dat de lijst met spelers ingeleverd moet worden bij de FIFA.
6: Ja.
0: Had er nog een spelertje bij gemoeten?
6: Nee, hoor. Nee, ik vind het wel prima, joh.
0: Ja, u gaat wel kijken.
6: Zeker, op Kreta ga ik kijken. Heerlijk. Ik ga lekker over een paar dagen ga ik lekker 3 weken naar Griekenland.
0: Oh, wat heerlijk zeg. Nou, wens ik u daar heel veel plezier bij. Ik heb eigenlijk niks meer te vragen. Ik ben wel uitgemolken, zeg maar.
6: Al uitgemolken.
0: Ja.
6: Leuke woordspeling.
0: Ja, bij deze. Okay. Ik ga u een fijne dag, fijne vakantie alvast toewensen. En tot slot mag ik u ook nog een knuffel geven?
6: Ja hoor, doe maar.
0: Ja, ga ik die opsturen.
6: Oké. Okay.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Ik wil als dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Bestel je OBU op netlink.nl.
14: Ik kan

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
3: Vanavond, vannacht, op de meeste plaatsen wel droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking dan weer toe. Koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen trekken buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten, veel regen in korte tijd.
4: Oh, dat klinkt lekker.
3: En dan de temperatuur tussen 19 en 23 graden.
4: Ja, we hebben toch 2 dagen mooi weer gehad, hè?
3: Ja, ja, sterk dan vast aan de, bezorgers die morgen met windkracht 8 een lauwe pizza door een hagelstorm moeten loodsen. Ja, dat ga je nu weer krijgen natuurlijk.
4: Ja.
5: Radio Noordzee, verkeer.
4: Aanschuiven, 39 vertragingen op dit moment. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Sint-Joost. Daar is je vertraging 50 minuten. De A7 Groningen-Heerenveen voor Beesterswaag. Nog steeds je vrachtwagen met pech die ervoor zorgt dat je een half uurtje langer onderweg bent. En de laatste is de A27 Utrecht-Gorkum. Voor Lexmond, daar is je vertraging 23 minuten.
3: 2 minuten over 4:30. Hij is de koning van de korte termijn herinnering.
5: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
3: Hier is onze Kobus. Wat moet ik ook weer doen? Ja. Het kabinet blijft erbij. Rapper Jay, die we vroeger kenden als Kanye West, wordt volgende week niet geweerd uit ons land. Hij deed anti-Joodse uitspraken. En daardoor eisten Joodse organisaties een inreisverbod. Het Centraal Joodse Overleg, het CEO, spant nu een kort geding aan. Het lijkt erop dat de wolf die vorig jaar een hardloopster aanviel op de Hoge Veluwe daar is vertrokken. De wolf is al maanden niet meer gezien en daarom heeft Gelderland de vergunning om hem dood te schieten ingetrokken. En de burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormden worstelden hevig met de invoering van een avondklok in de strijd tegen het coronavirus. Dat heeft burgemeester Mikkers van Den Bosch gezegd tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. De maatregel deed veel bestuurders denken aan de periode 40-45, aldus de VVD'er.
6: Ja, maar dat was ook een ongelooflijk gekke periode, dat je dus s'avonds niet meer...
4: Ik heb het briefje, want wij werken hier s'avonds voor een andere radiozender.
6: Ja.
4: En ik heb het briefje waar de goedkeuring op staat, dat ik s'avonds na, wat was het, na 8 volgens mij,
6: ja,
4: nog over straat... Ik denk, ja, die bewaar ik, die kan ik dan later laten zien aan mijn nazaten.
6: Ja, kijk eens. Ja. Ja, dat was wel gek dat je inderdaad gewoon, als je s'avonds de deur uit wilde, dat mocht niet.
4: Oké, het mocht niet, maar ik woon dan op het platteland. Ik weet niet hoe het in de steden is geweest. Maar wij gingen gewoon bij elkaar op verjaardag en feestjes en dingen.
6: Ja, maar er waren wel handhavers. En,
4: nee, maar bij ons niet.
6: Bij jou
4: niet,
6: maar goed.
3: Ja, maar dat niet alleen. Je werd geweerd als je niet gevaccineerd was. De mensen alsof in een of andere besmettelijke ziekte.
4: Ja, dat was
6: alsof je iemand had vermoord bijna.
3: Ja, echt niet normaal. En die coronacommissie die is van start gegaan natuurlijk. Er wordt niet gekeken naar de economische schade die de coronaperiode heeft meegebracht. Het is toch een schade van hoeveel miljoen. Denken jullie?
6: Nou, ja,
4: 20?
6: Zoiets.
3: 80 miljard.
6: Echt?
3: 80 miljard. Dat wordt niet onderzocht in deze enquête. En ja, en sommige mensen die zeggen, we hadden niet te maken met een gezondheidscrisis, maar met een grondrechtencrisis.
6: Oh, dus, ja, mooi.
3: Maar goed, 9 weken gaat het duren in totaal. En dan zal het onderste steen wel boven komen.
6: Ja, de onderste steen komt altijd wel.
3: Ja, uiteindelijk komt hij vanzelf wel boven.
6: Kobus, wat hebben we nog meer vandaag?
3: Nou, vandaag start Defensie met militaire oefeningen en trainingen op verschillende plekken in ons land. Dus pak je brandblusser er maar bij, zou ik zeggen. Verder worden er ook allerlei militaire voertuigen over de weg en via de trein verplaatst. Die gaan allemaal richting Duitsland voor de oefening Fighter Lion. Internationale oefening. Verder is het vandaag niet alleen Wereldmelkdag, ook de internationale dag van de ouders. En ik schrok toen ik vanmorgen de krant las, want niet eerlijk kregen vrouwen in Nederland zo weinig kinderen. In 10 jaar tijd daalde het van 1,71 kind naar 1,43 kind.
6: Oh, oké. Okay. Nou, dus we zouden eens moeten overwegen om jou een keer een beetje uit te lenen, Kobus. Dan liggen we weer aardig op peil.

0: 24 uur lang non-stop op een windsurfboard gaat staan.
1: Pardon?
0: Ja, hij is 24 jaar, hij is prof-windsurfer. Hij gaat deze maand op het Grevelingenmeer bij de Brouwersdam proberen een wereldpoging te doen. In één etmaal meer dan 800 kilometer afleggen.
1: Zo.
0: Op zijn board dus. Dat is dag.

0: te halen. Voor kinderen met een spierziekte. Mooi. Via Spieren voor Spieren. Bob, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Klopt ja. Als een huisje introductie.
0: Ja, maar je bent nog niet eens begonnen, maar wij vinden dit nu al een ongekende prestatie.
1: Kijk, daar, dat is precies waar we het voor doen, voor die woorden.
0: 800 kilometer in 24 uur. Hoe bedenk je überhaupt dat dit een goed idee is?
1: Ja, het is zo'n anderhalf jaar geleden begonnen. Ik weet niet of jullie dat weten, maar toen ben ik over de Noordzee heen en weer naar Engeland gesurfd.
2: Ja, weet het nog. Moest je links varen.
0: Ja.
1: Klopt, dat was mijn eerste actie voor Spieren voor Spieren. Dus zo ben ik helemaal verliefd geworden op de stichting. Dat was toen 400 kilometer en 18 uur. En als je daarvan terugkomt, dan ben je ook helemaal kapot natuurlijk. Maar je zit ook helemaal op een high van reacties, van families, van kids met de spierziekte. En toen ben ik gaan kijken van, goh, kan ik er nog een schepje bovenop doen? En nu anderhalf jaar later is het zover en ben ik bij deze 24 wow. uurs poging uitgekomen.
0: Je deed toen in 18 uur tijd 400 kilometer. Dit is wel haalbaar, denk je?
1: Ja, zeker. Daar ga ik wel van uit. Het is heel anders. Op de Noordzee heb je alle andere obstakels. Natuurlijk grote schepen. Golfslag. Het is zo'n grote afstand die je moet afleggen. Er is ook veel verandering in het weer. En dit wordt echt meer een strijd tegen mezelf en de vermoeidheid.
0: Hey Bob, wat is het huidige record binnen in 24 uur?
1: Ja, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik dat telkens een beetje vergeet. Omdat ik daar best wel flink overheen wil. Het was of 595 of 695.
0: Ja, die laatste inderdaad. 695
1: uur. Kijk, jij weet het beter dan ik.
0: Ja,
1: ja dat is hem inderdaad, ja.
0: Maar wat is zwaarder, denk jij? De fysieke belasting of mentaal en etmaal lang gefocust blijven op je bord?
1: Voor mij is het echt het mentale spelletje. Ook als je, wat ik nog vanuit Engeland goed weet, is als je er met je kopje goed bij blijft, zeg maar. Dan kom je al een heel eind. En de geest staat, zeg maar, gaat dan heel zwevig klinken direct. Ja. Maar dat staat op nummer 1 en dan het lichaam op nummer 2.
0: Maar kun je bijvoorbeeld je lichaam voorbereiden op zo'n extreme uitdaging?
1: Ja, zeker. Dus ik ben nu bezig met een aantal duurtrainingen. Bijvoorbeeld gisteren heb ik dan 4,5 uur gedaan met hele korte pauze ertussendoor. En gisteren ging dat supergoed. Ik voel me nu vandaag ben ik ook gewoon goed wakker geworden. Dus zo kan je wel een beetje in de buurt komen. Maar ze zeggen altijd dat de laatste 30% of zo wel op karakter moet gaan gebeuren. Dus dat, daar kan je niet specifiek op voorbereiden.
0: Hey Bob, waarom heb je voor de maand juni gekozen om deze recordpoging neer te zetten?
1: In juni hebben we de dagen met het langste licht.
2: Oh ja.
1: Dus in de nacht surfen, dat is toch wel de grootste uitdaging.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus om die nacht zo kort mogelijk te houden, brengt het meeste voordeel
0: op. Slim. Maar heb je wel, als je daarmee bezig bent, heb je wel een moment even van een pauze of zo? Want je zult toch ook af en toe wat moeten drinken of misschien wat moeten eten of zo?
1: Ja, ik heb dus een mooie tas met drinken op mijn rug.
0: Oh.
1: Ik heb ook een tasje zelfs met eten. Dus eten mogen we het niet noemen. En het plan is, ik wil het record natuurlijk verbreken. Dus ik heb niet heel veel tijd om uitgebreid te gaan dineren. Dus het plan is om de 4 uur... beetje 5 minuutjes pauze ongeveer.
0: Hebben we al een exacte datum? Of is dat afhankelijk van de weersomstandigheden?
1: Ja, precies. Het vervelende met windsurfers is dat je wind nodig hebt natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Dus dan blijf je altijd houden. Water heb je ook nodig. Maar ja, dat komt wel goed in Nederland. Dus we hebben nu een windraam, zoals we dat noemen. Dat is van 9 tot 24 juni. En zodra de omstandigheden dan goed zijn, ja, dus als wij zien van, er is 1 etmaal nu met goede condities, dan gaan we hem pakken.
0: Ja. Tenslotte nog even, Bob, waar kunnen mensen geld doneren voor jouw te gekke wereldpoging? Want er moet heel veel geld opgehaald worden. Waar kunnen we dat beste doen?
1: Helemaal mee eens. De doneren kan op surfervoorspieren.nl. We hebben straks ook een livestream gedurende de hele 24 uur. Ik heb ook wat mensen gevonden die zo gek zijn om dat 24 uur lang te streamen. Dus doneren kan daarop. Je kan het straks de stream volgen. Maar vooral doneren op surfvoorspieren.nl.
0: Nou, dat is heel belangrijk. Spieren voor Spieren, inderdaad. Het is een waanzinnig mooie uitdaging waar je naartoe leeft. Surfenvoorspieren.nl. En we gaan ook zeker, we gaan jou volgen op de livestream, Bob. Fantastisch werk doe je.
1: Super, dankjewel.
3: Je hoort het in Wattemiddag.

0: Ze zijn de geschiedenisboeken ingegaan als de eerste drie die live zongen in de show van Cruijff en de Mol bij het Johnny en Estelle.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Een week of drie geleden officieel.
1: Ik vind het echt ook een hele leuke trick.
0: Zeker.
1: Het verhaal er ook achter dat hij eigenlijk volgens mij geschreven was voor Broederliefde. Dat is een Nederlands hip-hop trio, kwartet, weet ik veel hoeveel mensen erbij zitten. Dat zij hem gewoon lekker in een soort van reggae. Ik vind het echt een lekkere zomerse plaat.
0: Dat is mooi bij het weer. Dat wisten ze bij het weer van vandaag. Niet bij het weer
1: echt leuk.
2: Nou, sterker nog, het favoriete Nederlandstalige plaat van Jan Dulles is Doe Maar met Is Dit Alles. Dus ook al
1: dat is ook
0: een beetje die kant uit.
2: Ja.
0: Los vast in de middagshow bij Radio Noordzee. Ja, mensen, het is officieel. Wij zijn ons hart kwijt. De dader stond gewoon vorige week op het podium in het Huis van de Hollandse Hits. Zong uit volle borst. En ja, sinds zij haar intrede deed in ons leven, is er toch iets blijvend veranderd, heb ik het idee.
1: Nou, ik moet jou heel eerlijk zeggen, ik overweeg te emigreren.
0: Ja.
1: Naar de stad waar zij vandaan komt.
0: Ja, ja, kijk, weet je, we betrappen ons en nu op dat we haar gewoon in deze show heel vaak willen horen.
1: Zien.
0: Willen voelen. Weet je dat gewoon.
1: Gezelligheid straalt ze uit ook.
0: Dat zul je er net hebben, Sieneke. Ja!

0: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AHA Greenfields en AHA Terra Burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
7: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
6: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
9: Thuisin, mooi wonen.
10: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
11: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
10: Ja, voor maar 6,99.
9: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Fijne verjaardag.
13: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
10: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
9: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach. Voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu!

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Joodse organisaties stappen naar de rechter om Kanye West alsnog de toegang tot Nederland te ontzeggen. Het kabinet zei eerder dat het juridisch niet kan. Ze vinden wel dat hij vervelende en antisemitische dingen heeft gezegd, maar dat is niet genoeg voor een verbod. Kanye West staat dit weekend 2 keer in het Gelredome in Arnhem. Er zijn volgens NRC toch weer beelden van kindermisbruik opgedoken op de beruchte porno-site motherless.com. Die was eerder door justitie uit de lucht gehaald. De site kwam weer online en beloofde dat ze illegale beelden zouden tegenhouden, maar dat is dus niet gelukt. Op Malta is een vuurwerkfabriek ontploft. Zeker 2 mensen raakten gewond. Dat zouden boeren uit de buurt zijn. Er zou ook vee zijn omgekomen. Op internet gaan beelden rond van de ontploffing vanmorgen. Daarop is te zien dat gebouwen trilden en ruiten sneuvelden. De rook werd op bijna heel Malta gezien. En de wolf die vorig jaar op de Hoge Veluwe een hardloopster aanviel en voor andere problemen zorgde, hoeft niet meer dood. Eerder gaf Gelderland toestemming om de wolf af te schieten, maar een rechter stak daar een stokje voor. De provincie laat het daar nu bij, want de wolf is er al maanden niet meer gezien en lijkt vertrokken. Het is zonnig en een graad of 21. In het binnenland kan ook een bui vallen. Vanavond verdwijnen de buien en schijnt de zon nog. Morgen overal stevige buien met soms ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 43 vertragingen meldt Flitsmeister. Je krijgt nu de 3 belangrijkste van me. De A6, Lelystad-Emmeloord voor de Ketelbrug. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging daardoor bijna 50 minuten. De A12 Arnhem-Oude Rijn voor Oude Rijn. Je vertraging een half uur. En de laatste van dit moment is de A35. Enschede-Almelo voor Almelo-Zuid. Ook daar een ongeval en je vertraging bijna een uur.
0: 200% puur Hollands. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met nu.

0: Suzanne en Freek, Radio Noord, zeggen gisteravond hebben ze hun reeks van 10 concerten in het Gelredome afgesloten. Nou, dat is echt een waanzinnige prestatie wat die twee gedaan hebben daar.
1: 10 shows en gewoon allemaal binnen no time. En mooi om te

0: bezit een dosis Haagse energie waar de gemiddelde kerncentrale jaloers op is. Met een stem die warmer is dan een broodje shawarma om 4 uur 's nachts, scoort hij sneller dan de gemiddelde spits in de Eredivisie. In november breekt hij de tent af in Avas Live. En vandaag zit hij gewoon in het huis van de Hollandse hits, Guido van der Graaf!
1: Wie maakt deze tekst?
0: Ja, wij. Speciaal, dat doen we voor alle sterren.
2: De stadsdichter van Noord-Holland.
1: Ja. Hij is warmer dan een broodje shawarma om 4 uur
0: 's nachts. Ja, maar dat is wel zo. Hè. Ja, dat heeft dan met je stem te maken die zo mooi warm is. Hè. Guido, welkom jongen.
3: Dankjewel.
0: Vrijdag 27 november. Hoe vaak denk jij nu aan die datum? Gemiddeld in een week?
3: Ja, echt heel vaak.
0: Ja, toch?
3: Ja, ik ben er wel dagelijks mee bezig nu. Ja.
0: Ben jij één moment bang geweest, weken, maanden geleden, één moment bang geweest dat het misschien gewoon helemaal niet zou gaan lopen of zo?
3: Ik zat zelfs helemaal in de modus van, joh jongens, dat moeten we niet doen. Er was eigenlijk een 75% van mij die dacht, nee, dat wordt helemaal niks. Dat durven we niet aan.
0: Maar
3: durf
0: hoe kan
3: ik
0: dat?
3: Niet aan.
0: Hoe dan? Hoe kan dat? Waar komt dat vandaan?
3: Nou, dat is toch een beetje, denk ik, zelfbeheersing als in terughoudend.
0: Bescheiden.
3: Ja. Van nou, misschien is dat wel te groot. En ben ik nog niet zo ver. En dat we zoveel kaartjes verkochten al in die eerste 3 minuten.
0: Het tegendeel bleek uiteindelijk waar natuurlijk. Het gaat echt als een raket. Sterker nog, hij is bijna uitverkocht. En de laatste tickets heb je bij je. Deze week maak jij kans bij Radio Noordzee op die tickets.
3: Klopt.
0: Zo'n productie, het is vast zo'n show, zo'n grote show, dat kost natuurlijk ook maanden voorbereiding. Zijn er nu nog dingen waar je s'nachts af en toe van wakker ligt?
3: We zijn nu inderdaad met die voorbereiding bezig. De show-elementen, hè, dus opkomsten en afkomsten en dat soort dingen. En wat voor liedjes ga je daar doen? En gaan we nog speciale momenten creëren? Maar er zijn wel momenten dat ik denk, oh ja, dat moet dan misschien via links. Of dat moet dan rechtsom. Of moet daar niet een spot komen? Of
2: ga je daar helemaal zelf de eigen hand in?
3: Ja. Ik ben wel echt leading in wat ik zeg maar wil en hoe ik het eruit wil laten zien. Maar ja, er is natuurlijk een heel team die erover meedenkt.
0: Weet je al bijvoorbeeld wat je aan gaat doen of zo, Jan? Weet je dat al?
3: Ja, ik heb er wel over nagedacht. Ik heb er nog niet over besloten. Okay. Maar ik dacht eigenlijk om in een smoking te beginnen.
0: Ja, mooi.
3: Ja, tuurlijk. Ja, mooi. Toch?
2: Als gast hier.

0: Hey there.
1: Ja,
0: is het eigenlijk, valt het best wel mee wat ik heb moeten inleveren?
2: Je leeft je droom ook wel
0: ja,
2: al, toch?
0: Ja, het is ook heel erg leuk om te doen. Ik geniet er ook echt van.
1: Ik weet, familie is voor jou belangrijk. Jouw muzikale reis begon natuurlijk ooit thuis. Sterk geïnspireerd door jouw grootvader.
0: Ja.
1: Als je daar in die kleedkamer zit, AFAS, en vlak voordat je dat podium op moet. Welk advies, welke herinnering van jouw grootvader neem jij dan mee naar dat podium toe?
0: Ja, het leuke was... Mijn opa die overleed toen ik 16 was. Toen was ik net een beetje aan het zingen. En hij zei altijd, hij duwde me eigenlijk een soort van het podium op. Van, joh, kom maar lekker mee. En huppakee, gewoon echt op het biljart in de cafeetjes. Waar nog volop gerookt werd en zo.
1: Ja, ja, ja.
0: En toen zei hij van, joh, je moet gewoon genieten. Ja. Gewoon genieten en je ziet wel wat er van komt.
1: Dus eigenlijk is dat het allerbeste advies.
0: Gewoon genieten, man. Ja, dat is het belangrijkste.
1: Dat ga je doen. En jij niet alleen, dat doe je met duizenden anderen. Nou, wil jij erbij zijn op vrijdag 27 november? Zometeen krijg je van Kido het officiële startschot... om nog eens een keer jouw appje achter te laten. En ja, wie weet word jij binnen een paar tellen terug.

0: uit Athene kwam het, hè? Rutger Kools. Paul de Leeuw, blijf bij mij op Radio Noordzee. Ja, zometeen het eerste setje van twee kaarten voor Kido van der Graaf.
1: Oeh.
0: In Avas Live op vrijdag 27 november. Je hoeft alleen maar tickets achter te laten in Radio Noordzee. Hè, maar dan gaat de rest vanzelf. En dit is Dave Dekker.

0: Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Guido van der Graaf. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
9: Boost yourself.
10: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
15: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
14: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
16: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
19: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op Kijk. Kom, pak je
22: koffer. Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach. Voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu!
0: Vanavond, vannacht op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Wordt het ongeveer 15 graden. Morgen trekken buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoot en veel regen in korte tijd. Temperatuur ligt dan tussen 19 en 23 graden. Onweer en hagel bij 23 graden.
3: Ja, dan kun je toch barbecuen.
0: De zomer is officieel geopend, mensen.
11: Radio Noordzee, verkeer.
3: 49 vertragingen op de Nederlandse wegen. Je krijgt de drie belangrijkste van dit moment. De A6 Lelystad en Emmeloord voor de Ketelbrug. Daar is je vertraging bijna een uur. De A28 Amersfoort Zwolle voor Brug Katerveer 2. Daar heb je een half uur vertraging. En de laatste van dit moment is de A35. Enschede Almelo voor Borne-West. Daar heb je zo'n half uur vertraging.
0: Dat zijn de berichten die de geschiedenisboeken gegarandeerd niet halen.
11: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
0: Het is toch weer gelukt om onderdak te vinden voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Er is de komende nacht plek voor ze in een sporthal in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. De inspectie waarschuwt voor een alternatieve behandeling tegen allerlei gezondheidsklachten, wet cupping. Daarbij worden sneetjes in de huid gemaakt en daarna bloed uit je lichaam gezogen. Maar je zou op die manier makkelijk een infectie kunnen oplopen. En de eerste twee van bijna 50 Palestijnen uit Gaza met een studie- of een werkvisum zijn onderweg naar Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken na berichtgeving van de NOS. Wanneer de rest van de groep mag vertrekken is nog niet duidelijk.
2: Oké, nou,
3: maar wacht even. Ja, maar sneetjes in je rug maken dan met een ding eroverheen?
0: In je huid, gewoon in je huid.
3: Maar is dat dan dat je last van je duim hebt, dat ze sneetjes in je rug maken, dat je daar een infectie krijgt en dat ze zeggen, zo, nu heeft u in ieder geval geen last meer van uw duim.
0: Van je duim.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen, ja.
3: Mensen zijn toch ook, we zien het toch
2: ja,
3: de meest bizarre dingen.
2: Ja, ja, ja oké, okay, dat wilde ik even kwijt.
3: Ja.
0: Sommige mensen nemen het bloed serieus. Ja. Lucht het op, het is eruit, hè? Ja, dat lucht wel weer op. Ja, natuurlijk. Komen ze het overige Nederlandse nieuws.
23: Vandaag in Nederland, 51 jaar geleden op de kop af vandaag, werden in Nederland de autogordels verplicht.
3: Hey.
23: Kun je niet voorstellen dat we daarvoor allemaal nog zonder gordel in de auto...
2: En zonder hoofdsteuntje ook, hè?
23: En zonder hoofdsteun, inderdaad. Ja, klopt. Ja. Klopt. Ja,
2: achterin geen gordels.
23: Achterin, binnenspiegel had je wel.
2: Je had geen rechter buitenspiegel.
23: Wel als je een caravan had.
2: Ja, dan wel.
23: Ja. Dan weer wel, ja. Ja. Ja, klopt. Ja. En weet je wat ik zo bizar vind? De auto heeft natuurlijk best wel een evolutie doorgemaakt door de jaren heen. Maar wat er nog steeds in elke auto zit om je tegen de zon te beschermen, dat is je
3: zonneklep.
23: Je zonneklep.
2: Dat is eigenlijk wel raar. Hè?
23: Dat er nog niet een knopje op je dashboard is, dat als je dat indrukt, dat er een kristal in je raam het raam donkerder maakt. Het is nog steeds gewoon dat simpele zonneklepje.
3: Eigenlijk hetzelfde als wat ook in je binnenspiegel zit. Zeg maar. Als je in het donker, als er dan lampen in schijnen, dat die groen-blauwig of zo wordt.
2: Ja. Maar je had ook een choke-knop in die tijd.
23: Choke.
2: Dus even de choke-knop uittrekken eerder je hem ging starten. Veel vrouwen dachten dat dat een ding was, een clutch was om de tas aan op te hangen. Maar dat was de choke, was dat.
23: Ja, was de choke.
3: Net als op de buitenboordmotor.
2: Ja,
23: en dan gaf je hem wat meer benzine, zeg maar, weet je wel. En dan kon je hem starten. Verder vandaag, 21 jaar geleden, dat de Nederlandse burger met een grote meerderheid tegen het verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa stemde.
2: Oh, ja.
23: 61,6, de grondwet kwam er toch. Verder even wat verjaardagen vandaag. Siska Peters, wie kent er niet, uit De Zwarte Kat natuurlijk. Ja. En haar duetten met onder andere Ronnie Tober, hè, naar de kermis. En Witte Eend, midden van de weg.
2: Oh, ja.
23: Die is 81 geworden. Annemarie Jortsma, 76. Jochem Fluitsma is 68 geworden. En Marion Keller, is die van Frissel Sizzle?
2: Ja,
23: van
2: zeker. Frissel is de stem van RTL 4 ook.
23: Ja. Is dat zo? Dat wist ik niet eens. Die is vandaag 56 geworden, dus van harte gefeliciteerd.
2: En we moeten ook nog eventjes Ruben Rolfink feliciteren.
23: Ruben Rolfink.
2: Ja, ik hoor je denken, wie is Ruben Rolfink? Ooit van gehoord?
3: Nee.
2: Hij heeft bij het internationale discuswerpen in Oklahoma en Ramona afgelopen weekend het Nederlands record verbeterd.
3: Oh.
2: Hij gooide met de discus van 2 kilogram een afstand van ruim 70 meter.
3: Zo.
2: Het is de eerste keer dat een Nederlandse man de grens van 70 meter doorbreekt. Dus ik vind dat we die man ook
3: wel
2: een
3: prestatie, hoor,
2: kleine felicitatie mogen geven natuurlijk vandaag. Een discus van 2 kilo die verder dan 70 meter vliegt. Dat is de natte droom van iedere hondenbezitter wiens herdershond net iets te veel energie heeft, heb ik het idee.

0: Het is Emma Heesters.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Vandaag de gast in het huis van de Hollandse hits, Guido van de Graaf. Guido, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, je bent iedere dag te horen tussen 12 en 1 met de lunch deze week.
2: Gezellig, hè?
0: We strooien met AVAS-tickets alsof het stickers zijn. En ciao, doei, adios. Jouw nieuwe track is deze hele week de Hollandse hitflits. We hebben je afgelopen vrijdag even overvallen. Ja, die tune die ademt natuurlijk zon, zee, vakantie. We weten allemaal dat reizen ook drama betekent. Oh. Wat is jouw absolute vakantie-irritatie?
2: Zo, ik vind echt... Nou, dat is... Eigenlijk op het einde van de vakantie erger ik me zo aan die bagageband op Schiphol. Ja. Dat maakt me zo verschrikkelijk chagrijnig.
0: Zo lang het duurt, bedoel je?
2: Ja, dat is niet normaal. In de tussentijd kan ik al 3 keer naar huis zijn gereden.
0: Ja, heb je 6 kinderen
2: echt
0: gemaakt.
2: Ja, dat is echt bizar.
0: Maar ook handdoekjes leggen en zo, dat is ook...
2: Ja, handdoekjes leggen vind ik ook echt...
3: Oh. Maar Nederlanders in het algemeen, toch? Dat is volgens mij de grootste ergernis van Nederlanders die op vakantie gaan. Maar Nederlanders!
2: Is het ook wel eens opgevallen dat alleen Nederlanders dat doen?
0: Dat
2: handdoekjes leggen. Alleen Nederlanders. Het allerergste in.
0: Volgens mij hebben mijn buren nu vakantie.
3: Wat dan?
0: Die hebben vanmorgen de handdoeken bij mij over de tuinstoelen gelegd. Gaan we aan het zwembad. Dat is niet normaal. In de clip zien we jou heerlijk flaneren, lekker onder de Spaanse zon. Het gaat over het achterblijven van de sleur, het kiezen voor avontuur, gezelligheid. Wat is de grootste sleur in Huizen van de Graaf waar jij dit weekend nog keihard voor bent weggevlucht?
2: Ik denk dat dat toch wel is... Wie gaat er koken? Wat gaan we eten? Wie haalt de boodschappen? Dus toen hebben we gezegd, we gaan lekker uit eten.
0: Oh ja, dat is beter.
3: Ja, dat is beter. Ja,
2: opgelost.
3: Ja, okay. Ochtends om 9 uur al het appje, wat eten we vanavond?
2: Oh,
3: dat is verschrikkelijk. Ja, nee, dat moet je niet hebben.
0: Afscheid nemen van de dagelijkse sleur. Laten we dat even testen met een paar dilemma's, Kio. Ja. De rest van je leven elke verjaardag en feestdag met alle familieleden moeten vieren. Of kerst en oud en nieuw voortaan met z'n tweetjes op een onbewoond eiland.
2: Oeh. Ja, ik ben wel echt een oud en nieuw man. Ja, maar dat vuurwerk is natuurlijk afgeschaft.
0: Ja.
2: Dan ga ik toch voor mijn verjaardag vieren met familie.
0: Oh, ja.
2: Jawel.
0: Herinnerd worden als een ontzettend succesvolle artiest met een glansrijke carrière. Of als een warm, liefdevol mens dat er altijd was voor zijn naaste.
2: Dat is wel moeilijk.
3: Dat is een kwade ding.
0: Maar we hebben nooit gezegd dat het makkelijk zou worden. Hè?
2: Nee, daar ga ik voor 1.
0: Oh, voor 1. Okay.
2: De familie weet het al.
0: Nog eentje dan. Geld doneren aan een goed doel zonder dat iemand het ooit te weten komt. Of een groot gebaar maken in het openbaar zodat je anderen inspireert om hetzelfde te doen.
2: Dan ga ik voor de eerste.
0: Okay. Dat maakt jou een mooi mens.
2: Ja.
0: Guido, je bent een mooi mens, jongen.
2: Dankjewel.
0: Tijd om onze favoriete Hagenees weer te gaan draaien. Want hij staat klaar door Hollandse hitflits.
3: De allerbelangrijkste track
0: deze
3: week.
0: Echt waar, jongen.
2: Het is een beetje mijn week op Radio Noord.
3: Nou ja, het is de Kido-week.
2: Ja, het is niet normaal.
0: De Kido-invasie meer.
3: Ja.
0: We gaan zo meteen nog iemand gelukkig maken. Je blijft nog heel even zitten. Zodat we de eerste 2 tickets van een volle week cadeau kunnen doen aan iemand. Top. Maar eerst, ciao, doei, adios. Hij jaagt ons officieel de zomer in.
1: De Hollandse Hitflits.

0: En de eerste keer in de middagshow bij Radio Noordzee. Zullen we het maar eens even gaan proberen? Kijken of we iemand aan de telefoon kunnen krijgen.
1: Ja, leuk,
0: toch? Ja, altijd leuk, hè? Om iemand gelukkig te maken. Tik jij nummers in?
2: Even kijken, hoor.
0: Nou, er zijn veel aanmeldingen gekomen vandaag via de Radio Noordzee-app. Allemaal tickets natuurlijk, allemaal voor Kido.
2: Nou, even kijken. Iemand? Als het goed is, doet hij het. Even kijken of je open gaat.
3: Met Melanie.
4: Hi Melanie, Kido van de Graaf hier.
3: Hi, hallo.
0: Je hoort Melanie denken, oké, dit is AI of zo.
2: Ja,
0: wat is dit?
3: Holy shit, hi.
0: Hey, de echte Kido is zit hier. Je hebt je aan de telefoon.
4: Je bent op de radio.
3: Holy shit, Jezus, mijn hart.
0: Ja, gaat dit tekeer, Melanie?
3: Ja, nogal.
0: Je kan nu in principe alles aan Kido vragen wat je wil. Want je hebt hem aan de telefoon, hè? Dus dat is once in a lifetime.
3: Nou, mag ik naar jouw concert?
4: Maar natuurlijk. Natuurlijk.
3: Wat leuk.
4: Volgens mij is het zo, Melanie, dat jij tickets hebt gewonnen.
3: Dankjewel. Daar ben ik echt heel blij mee.
0: Ja, met wie ga je? Want je krijgt er twee namelijk.
3: Ik ga met mijn beste vriendin.
4: Oh, gelukkig.
0: Wat goed.
3: En dat verdient zij ook en daar heb ik heel veel zin in.
4: Ah, wat een mooi gebaar.
1: Nou, gek. Dankjewel, Melanie.
3: Nou, superleuk. Dank jullie wel.
0: Vrijdag 27 november. Zet alvast maar een groot kruis in je agenda.
3: 100%.
0: Welke van Kido ga jij het allerhardste meezingen?
3: Is een nieuwe natuurlijk.
0: Ja, die is goed, hè? Die hebben we net gedraaid.
3: Ja, hij is leuk.
0: Heerlijk. Als bonus mag je nog één vraag stellen.
3: Oh,
0: we overvallen je daar een beetje mee.
3: Nogal.
0: Ik wil me er niet mee bemoeien, maar je zou kunnen vragen. Komen er nog andere artiesten optreden?
3: Ja, komen er nog andere artiesten optreden?
0: Goeie vraag, Melanie.
4: Ja, inderdaad. Goeie vraag, inderdaad. Nou, Melanie, ik kan je verklappen. Er komen nog andere artiesten optreden.
3: Mag niet weten wie.
4: Nee, ik ga nog niet verklappen wie. We houden het lekker spannend.
3: Nou, ik heb er echt heel veel zin in. Dank je wel.
0: Wij allemaal. Melanie, van harte gefeliciteerd. Jij bent erbij.
3: Dank je wel. Doei.
0: Kido, tof dat je er was vandaag, jongen.
4: Heerlijk.
0: We gaan je volgen.
4: Gezellig weer, hè?
0: De komende tijd naar de weg richting AFAS. Morgenmiddag om 12 uur ben je hier weer. Voor nu een hele mooie avond. En fijn dat je even bent blijven zitten.
4: Dank je wel.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
4: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com. Kenneth Smit.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
6: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
5: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
7: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Puzzle.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Score nu super voordelig tickets voor Wildlands, Avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
14: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Drenthe helpen ze het aanmeldcentrum in Ter Apel een handje. Asielzoekers die daar niet kunnen slapen worden naar een sporthal gebracht in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. Daar is de komende 3 nachten plek voor 150 mensen. Maar een blijvende oplossing voor het overvolle aanmeldcentrum is er dus nog niet. Er zijn zorgen over een alternatieve behandeling tegen allerlei gezondheidsklachten. De methode heet wet cupping. Daarbij worden sneetjes in de huid gemaakt en daarna bloed uit je lichaam gezogen. Maar de inspectie waarschuwt dat aanbieders vaak geen arts zijn en dat je door die sneetjes infecties kan oplopen. In de Belgische badplaats Kokseide zijn sinds donderdag ruim 80 dode haaien aangespoeld. Wetenschappers denken dat ze als bijvangst door vissers zijn teruggegooid. De meeste aangespoelde haaien waren volwassen vrouwtjes, vaak met een ongeboren jong in hun buik. Rond deze tijd trekken ze naar Nederland om te bevallen. En een auto is vanmorgen van de weg gevlogen in Amsterdam-West. Daarbij vloog hij over een fietspad en de stoep zonder iemand te raken. De auto eindigde tegen het politiebureau, meldt AT5. Agenten kwamen meteen naar buiten om de bestuurder aan te houden. Hij zou drugs hebben gebruikt. Vanavond is het eerst nog zonnig, later raakt het overal bewolkt. Het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten, met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
14: Radio Noordzee, verkeer.
9: Flitsmeister meldt nog 35 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A1 Hengelo-Apeldoorn voor de IJsselbrug. Daar is een ongeval gebeurd, je vertraging een half uur. De A4 Amsterdam-Den Haag voor het Prins Klausplein. 50 minuten door een ongeval. En de laatste is de A27. Utrecht-Breda voor industrieterrein Avelingen. Daar is je vertraging zo'n 35 minuten.
14: 200% duur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: Lijn Orkest, Radio Noordzee.
1: Wat een middag.
0: René Verkerk.
2: Ja, laat mij maar alleen.
3: Jongens, nog 14 dagen, hè?
2: Ja, dan gaat het gebeuren.
3: Ja, 14 dagen, Kobus.
4: Ja, voetballen.
3: Voetballen. Wanneer is die uitzwaaiwedstrijd eigenlijk?
4: Woensdag.
3: Woensdag, ja. Tegen wie?
4: Ja. Algerije.
3: Oh ja. Dat we tegen Algerije spelen en daarna dan... dan vertrekt het Nederlands elftal natuurlijk richting de United States of America.
4: Ja, en vandaag is de lijst ingeleverd bij de FIFA met de definitieve lijst met spelers.
3: Ja.
2: Zou er nog een verandering zijn doorgebracht?
4: Dat vroeg ik mij dus ook af. Misschien dat hij op het laatste moment toch nog Kees Smit erbij heeft genomen of zo.
3: Nee, volgens mij niet. Volgens mij heeft hij het gehouden bij de namen die hij eerder vorige week
4: bekend maakte.
3: Ja. De FIFA scheidsrechterscommissie heeft een reeks nieuwe... strenge spelregels voor dat WK gepresenteerd.
2: Ah, nog meer regels.
3: Ja,
2: leuk.
3: Dat is echt niet normaal. Als je dat hoort, dan geloof je bijna niet.
2: Heb je een opvallend iets eruit?
3: Doeltrappen en ingooien moeten verplicht binnen 5 seconden worden genomen. 5 seconden, mag je niet treuzelen. Gewoon een balletje over de lijn, oppakken, ingooien.
2: Oké.
3: Gewisselde speler moet binnen 10 seconden het veld verlaten. Dus als je zeg maar aan de ene kant van het veld staat... dan zou je dus helemaal naar de andere kant kunnen waggelen...
2: Ja.
3: Om zo een beetje tijd te rekken als je voor staat. Dus dat kan ook niet meer. Eén speler die op het veld medisch wordt behandeld... moet na de spelhervatting minimaal een minuut buiten de lijnen wachten... alvorens terug te keren.
4: Ja.
3: Dat moet allerlei neppe blessures voorkomen.
4: Okay.
3: Alleen de aanvoerder mag met de scheidsrechter in gesprek gaan... En spelers riskeren een rode kaart als zij hun mond bedekken met hun hand of met een shirtje... om iets naars of beledigends naar een tegenstander te roepen.
2: Maar wat is dat ook voor kinderachtig gedrag?
3: Ja,
2: dat je dus iemand wil uitschelden, doe je zo je hand voor je mond en zeg je klootzak.
3: Ja, maar dat gebeurt nu, hè. Oh, shirtje omhoog. Hé, hey, bloed mond.
4: En er zijn extra drinkpauzes, hè. Elke helft is er een drinkpauze. En ik heb ook begrepen dat er dan interviews afgenomen mogen worden. Niet met de spelers in het veld, maar wel met spelers die in de dugout zitten.
3: Maar je ziet toch
2: in alles dat... dat de WK, wat we nu gaan zien, gewoon echt op Amerikaanse sport gebaseerd is. Als je dat ook ziet bij American Football of honkbal of zo. Alles draait daar om de media. En ook de halftime show onder andere, die ze nu bij het WK hebben.
3: Die mogen ze van mij meteen afschaffen.
2: Ja.
3: De halftime
2: show. De halftime show.
3: Alsof iemand dat is toch allemaal vanwege reclameinkomsten op die Amerikaanse zenders natuurlijk.
2: Ja, die Super Bowls, daar worden volgens mij die halftime shows voor miljoenen verkocht.
3: Ja, bij voetbal, Amerika is natuurlijk ook helemaal geen voetballand.
2: Nee, totaal niet.
3: Dus dan is dat al lastig. Maar de halftime show met Shakira en zo. Wat moeite mee, joh.
2: Joh, weet je, zet gewoon lekker op Spotify op in het half uurtje.
3: Maar al die regeltjes, ik moest er wel op lachen. Weet je, een ingooi nemen voelt nu ongeveer hetzelfde als een bom ontmantelen in een actiefilm. Dat is al snel.

0: Oh. Ja, Bresema, Liene de Douw.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Ik heb nu eigenlijk al medelijden met de Hart van Nederland-collega... die hier zo meteen bij ons aan tafel gaat zitten. Want
2: hoezo?
0: De Italiaanse kok Luigi is wat uitgeschoten met de knoflookpers, heb ik het idee.
2: Nou, ik weet één ding zeker. We hebben de komende 6 weken geen muggen hier
0: in de studio.

0: Nederland definitief achter zich gelaten. We hebben het er al eerder over gehad vandaag. Ze emigreert naar Israël.
1: Voor de rust, hè?
0: Ja, ja, voor de rust.
2: Ja. Ja, en haar kinderen wonen daar ook, hè?
0: Oh, haar kinderen?
1: Oh, in een kibbutz of zo dan? Of?
2: Nee, ik weet niet waar die wonen, maar die komen uit Israël.
0: Nou ja, reden om voor ons een vraag te halen uit een van haar grootste hits. Welke heb jij gekozen, Mickey?
1: Marja.
0: Die.
1: En daarin zit de vraag, waarom passen Lenny en diegene voor wie ze het zingt zo goed bij elkaar?
0: Ik moet eventjes terugdenken. Ja, ja. Hoe zat het ook weer? Nou, weet je, luister anders even mee.
3: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
4: Weet je wat ik vond, vandaag nog even vond? We passen bij elkaar, je bent zo donker, ik zo...
3: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: We passen bij elkaar, jij bent zo donker. En dan...
1: A, ik zo rond. Ja? B, ik zo blond. Ja? Of C, ik zo rood.
0: Dus is het rond, blond of rood? A, ja. B of C? A is rond, B is blond. En C is rood. En u?
1: Gewoon even radionoordzee.nl. Druk je op stuurbericht. Opent die automatisch op welk device je dan ook gebruikt. De WhatsApp.

0: dan hoef je alleen maar A, rond, B, blond of C, rood in te sturen. En dan maak je kans op de grote prijzen.
1: Nederlanders als we zijn, wat levert het op?
0: Nou, wat dacht je van het prachtig mooie sleutelhangertje, de klomp van Radio Noordzee. Een uniek exemplaar.
1: Ja.
0: Maar nog veel unieker is de mok van Mokkoning, waarop we jouw naam laten zetten.
1: Oh, gepersonaliseerde beker.
0: Ja, helemaal gepersonaliseerd. Oh. Uniek.
1: Oké. Okay. A, rond, B, blond of C, rood. Laat dat vooral weten. A, B of C.

0: info op radionoordzee.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
7: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
9: Ik heb hier de biefstuk Bali.
10: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
9: Geniet ervan.
8: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
7: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
11: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
15: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
16: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
17: Peugeot. Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote

0: vakantie vind je bij Bol. Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Het is 6:58. Vanavond en vannacht is het op de meeste plekken droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Komt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen trekken buien over het land. Kans op onweer, hagel, windstoten, veel regen.
4: Jongen, temperatuur is er van Engeland voor je neus.
3: 23 graden. Ja, buien, windstoten, hagel.
1: De, nou, we kijken er naar uit.
3: De Nederlandse definitie van best lekker terrasweer. Of niet? We zitten nog even in de maag met onze quiz. Het gaat over Lenny Koer vandaag. Eén klassieker van haar. Maar ja, maar ja, maar ja.
1: Maar ja, wat is het goede antwoord?
3: Ja, leg hem nog even 1 keer voor, Minky.
1: Ja, de vraag zit erin. Waarom passen Lenny en diegene voor wie ze het zingt in dat liedje zo goed bij elkaar? Ze zingt dan: wij passen bij elkaar. Jij bent zo donker. En dan A, ik zo rond. B, ik zo blond. Of C, ik zo rood. RadioNoordzee.nl. Klik je even op stuurbericht. En dan A, B of C is voldoende.
3: Ja, we hebben de prijzen al op tafel staan. We hoeven ze alleen maar in een envelop te proppen. En jouw naam aan de buitenkant te noteren. En dan komen ze eraan.
5: Radio Noordzee, verkeer.
1: Het is rustig op de weg geworden. 7 vertragingen, meldt Flitsmeister nog. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Prins Klausplein. Daar is een ongeval gebeurd. In je vertraging 38 minuten. De A8 Amsterdam-Zaandam voor de brug over de Zaan. 17 minuten. En de laatste van dit moment is de A27. Utrecht-Breda voor de Merwedebrug. Daar staat een auto met pech. In je vertraging daardoor 1 kwartier.
5: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
3: Nadia, goedenavond.
6: Hoi, goedenavond.
3: Je bent dan wel televisie klaar al, zie je dat?
6: Ja, ja, ik ben al geweest, joh. Ja, dit is, sorry.
1: Vol in de glam.
4: Het is veel. Het staat je hartstikke goed, maar het is echt dat ik denk, wow, ik ben heel underdressed.
6: Nee, voel je dat zeker niet. Maar ik durf dus zo niet naar de supermarkt, bijvoorbeeld. Ik vind dat echt too much. Nou, dan ben ik echt bang dat mensen mij aankijken. Van, jeetje, is helemaal los.
3: Miss World 2026.
6: Dank je.
3: Ja, is goed.
1: Goed, tot zover.
3: Okay. Nadia, vanavond om 10:30 ongeveer.
6: Ja, en, dan zijn we er weer.
3: Ja, zeker. Wat zit erin onder andere?
6: Nou, volgens experts is het code oranje. En dan gaat het niet over het weer, maar om een dreigend tekort aan kinderen in Nederland.
3: Ja.
6: Ja, ja, in 10 jaar tijd zijn we van 1,7 kinderen per vrouw naar 1,4 gegaan. Hmm. Nou ja, experts waarschuwen dat we daarvoor misschien later wel een hoge prijs gaan betalen. Ja. Maar volgens anderen is het juist een goede ontwikkeling. Voor het milieu bijvoorbeeld. Het scheelt ook een hoop luiers. Luiers zijn slecht voor het milieu.
1: Ja. Ja. En duur.
6: En heel duur. Ja. Spreek je uit ervaring?
1: Nee.
6: Oh, nou ja,
1: maar ik heb wel eens gehoord dat ze duur zijn.
6: Ja.
3: Heb jij je daarin verdiept of zo? Wat, heb je
1: ik heb ze een keer voor kopers moeten halen.
3: Wat goed is dat. Maar wij zeiden al, Nadia, we moeten misschien kopers een keer uitlenen. Dan trekt hij het wel weer een beetje recht of zo. Op de ene of andere manier.
6: Vertel, hoezo?
3: Ja, kopers heeft heel veel kinderen.
6: Heel veel.
4: Ja, als het vaderdag is, dan komt er staat een hele stad. Voor mijn deur. Als ik alimentatie moet betalen, heb ik een bankgarantie nodig.
6: Nou, maar nu ben ik wel nieuwsgierig. Hoeveel kinderen heb je?
4: Nee, ik heb er maar 2.
6: Oh, 2. Nou, ik geloof in het echt. Ja. Het is heel, nou, in ieder geval, wij hebben dus uitgezocht waarom mensen niet zoveel kinderen meer willen als vroeger. Dat zie je dus vanavond in de uitzending. Een ander dingetje. Leraren die krijgen steeds vaker te maken met agressie van ouders. Dat varieert van scheldpartijen, bedreigingen tot online pesten. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens een oudergesprek als een ouder het ergens niet mee eens is. Ja. En dat kan behoorlijk uit de hand lopen. Sommige scholen die hebben actie ondernomen. Die hebben speciale trainingen met VR-brillen. Waardoor leraren dan in zo'n situatie terechtkomen met agressie. Wat doe je dan? Hoe reageer je? Ja. Maar ik schrok daar eigenlijk best wel van.
3: Ja, begrijp ik wel, ja. Ja.
6: Want dat haal je toch niet in je hoofd om dat te doen?
3: Nee, dat doe je ook niet. Als je gewoon een normaal paar functionerende hersens boven in de kamer hebt hangen, dan doe je dat niet, toch?
6: Nee, inderdaad. Nou, dat zien we dus vanavond allemaal. En hebben jullie al kaartjes gescoord voor het WK?
4: Ik moet jou eerlijk zeggen, niet. Want het is mij net even te ver weg.
1: Ja, hartstikke duur ook.
6: Ja, is dat de reden of is het te ver weg?
4: Nou, nee, dat laatste, het is mij te ver weg, ja.
1: Het is mij te duur.
4: Te duur.
1: Ik hou niet van voetbal.
6: Nee, dat kan ook nog, ja.
7: En jij?
6: Nou, ik heb geen kaartjes, maar ik vind het inderdaad te duur. Ja. En het is ook wel ver weg. Er zijn waarschijnlijk... Ja, gaat er geen oranje mars komen zoals in de andere steden? Omdat er niet zo heel veel Nederlanders naartoe kunnen. Omdat het gewoon best wel duur is. Ja, ja. We hebben in ieder geval eentje gevonden. Die is er al in Dallas. Waar de eerste wedstrijd wordt gespeeld tegen Japan. Met hem hebben we in ieder geval gesproken. En zijn verhaal zie je vanavond.
4: Leuk, vanavond om 10:50. Is er nog sowieso... Kobus, jij had het WK natuurlijk wel een beetje in de gaten. Nieuws over het Nederlands elftal, of niet?
7: Het was nieuws vanmiddag. Waren de spelers van het Nederlands elftal. Die mochten nog even voor de microfoon. Dat was om 5:00 vanmiddag.
4: Ja.
7: En Memphis Depay die was er ook bij. En die zei dat de fans, de oranje fans, hoeven zich geen zorgen te maken.
4: Oh, hij gaat niet mee.
7: Ik zal even laten horen wat hij zei. Dit zei hij.
8: Ik voel me goed. Ik ben blij dat ik bij de groep ben. Natuurlijk, maart kon ik er niet bij zijn. Nu wel. En nu met heel veel zin richting het WK.
7: Ja, je hoort het. Heb er zin in.
4: Dat zo klinkt hij ook. Nadia, dankjewel voor nu.
6: Ja, en bedankt.
4: Zometeen zit je haar nog keurig in de krul om 10:30.
6: Ik ga mijn best doen, zeker.
4: 10:30 op SBS6.

0: afgesproken met de baas dat we niet meer mee zouden zingen. Maar ja, weet je...
1: Soms kan het niet anders.
0: Is het onoverkomelijk, inderdaad. Samuel Welten en de bankzitters bij Radio Noordzee. En uitslover...
2: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
0: Ja, vandaag staat Lenny Koer centraal in de quiz. Een klassieker van Lenny. Maar ja, maar ja. Maar ja, maar ja, maar ja. Daar gaat het over.
1: Ja, maar ja. En daar zit inderdaad, daar zit de vraag in. Waarom passen Lenny en diegene voor wie ze zingt zo goed bij elkaar?
0: Ja, we hebben je drie antwoorden gegeven en één daarvan is goed. A, ik zo rond. B, ik zo blond. Of C, ik zo rood. Veerle, goeie avond.
3: Hoi.
0: Hoi. Zou jij de opgave nog wel een keer willen horen?
3: Jawel.
0: Oké, okay, nou dan gaan we dat voor jou regelen natuurlijk. We zijn een broerster niet, dan gaan we.
2: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
4: Weet je wat ik vond? Vandaag nog even vond. We passen bij elkaar, je bent zo donker, ik zo...
2: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Veerle, ik denk wel dat dit een tune is van ver voor jouw tijd, of niet?
3: Dat klopt, ja.
1: 1980.
0: Ja, kijk, dat zijn voor jou misschien wel de middel... Althans, zo voelt het de middeleeuwen, hè?
3: Nou, zo voelt het wel, ja.
0: Ja. Ja, er hoort wel een goed antwoord bij. Is het A, rond, B, blond of C, rood? Wat denk jij, Veerle?
3: Nou, het antwoord is toepasselijk. Het is antwoord B, ik zo blond.
0: Jij bent ook zo blond dus.
3: Ja.
0: Ja, laat ik het wel meevallen. Hey, voor of het goed is. Ja, het is inderdaad hartstikke goed. Het is het juiste antwoord. Dus jij krijgt thuis de Radio Noordzee klompjes. En beloof ons plechtig dat je die aan je sleutelbos klikt.
3: Dat doe ik. Superleuk. Dank je.
0: Af en toe nog even aan ons denken.
1: En dat is niet het enige.
0: Nee, wat hebben we nog meer voor Veerle?
1: De koffiemok met daarop jouw naam. De gepersonaliseerde mok van Mokkoning.
0: Ja. Zodat je in de toekomst nog beter je dag gaat beginnen dan dat je al deed.
3: Nou, hartstikke bedankt.
0: Komt er allemaal aan.

0: bij Radio Noordzee. Waterpas. Ik hoop dat hij ook een beetje waterpas ligt tijdens de huwelijksnacht. Deze maand gaat hij trouwen natuurlijk ons heen.
1: Of wie zingt er ook alweer op zijn bruiloft?
0: Kido.
1: Kido, toch?
0: Ja, zeker. Onder andere Kido. Kido gaat zingen. Leuk man, Henk. Goeie gast. Bijna 7:10. De pijp aan Maarten geven, denk ik maar.
2: Hou op met die onzin. Je hebt vandaag.

0: De geboortedag van Marilyn Monroe, hè?
1: Norma Jean.
0: Het is afgelopen weekend zeer spectaculair geweest. Ze hebben een nieuw wereldrecord gevestigd in Amerika. Palm Springs kwamen op zaterdag 1037 lookalikes van Marilyn Monroe bijeen om haar 100ste geboortedag te vieren.
1: Dat klinkt als een hele mooie middag.
0: Ergens in de hemel is John F. Kennedy dit weekend heel zenuwachtig geworden, denk ik. Een mooie avond. We melden ons morgenmiddag om 4 uur.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
0: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
3: Verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
6: Boost yourself.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
9: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
10: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
11: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
10: Zo geregeld. 123inkt.nl.
9: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
14: Peugeot. Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
15: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.

0: van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Duitsland heeft de man uitgeleverd aan Nederland. Die wordt verdacht van het neerschieten van een Iranier in Schoonhoven. Hij werd 2 maanden geleden al aangehouden en is sinds vrijdag in Nederland. Het is nog niet duidelijk waarom het slachtoffer werd beschoten. Misschien omdat hij kritisch was op het regime in Iran. Ons land gaat tientallen Palestijnen die een visum hebben om hier te mogen werken of te studeren, toch actief helpen om Gaza te verlaten. Eerst was Buitenlandse Zaken dat nog niet van plan. De eerste 2 Palestijnen zijn al onderweg naar Nederland. Wanneer de anderen uit Gaza kunnen vertrekken is niet duidelijk. Een lichaam dat dit weekend werd gevonden in Colombia is van een Nederlandse vrouw. Haar familie heeft dat bevestigd. De vrouw werd sinds vorige week maandag niet meer gezien nadat ze was gaan wandelen. Het lichaam werd volgens een Colombiaanse krant gevonden in een meer, maar het is niet bekend hoe ze daarin is beland. En oranje spits Memphis Depay is klaar voor het WK. Hij zegt op het trainingskamp in Zeist dat niemand zich hoeft af te vragen of hij zo'n WK wel aan kan. De afgelopen maanden heeft Depay door een blessure maar weinig gespeeld. Maar hij heeft hard getraind om fit te worden en is door Ronald Koeman gewoon weer opgeroepen. Vanavond is het eerst nog zonnig, later raakt het overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
4: Stop met luieren en kom naar de babydeal-dagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
8: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
10: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Jij bent mijn kampioen.
12: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
14: Sorry, maar het is WK!
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Miniled Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
19: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
20: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Oranje.

100% puur Holland. Radio Noordzee. Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Guido.

0: Radio Noordzee.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
6: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo 2,5 prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
9: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
10: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
11: Ik heb hier de biefstuk Bali.
12: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
11: Geniet ervan.
10: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
9: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
13: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
14: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
15: Direct.
16: Chef Special.
15: Jan Smit.
16: La Fuente.
15: Eada Borsato.
16: Hanna May. Mara Julia.
15: En Yves Berendsen.
16: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
15: Zorg dat je...

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Tegen twee mannen uit Den Bosch zijn celstraffen van 4 jaar geëist omdat ze hun 2 pleegzoons zouden hebben misbruikt. Ook zijn misbruikbeelden van andere kinderen gevonden. Er zijn camerabeelden waarop te zien is dat ze aan hun zoontjes zitten. Maar volgens een advocaat gaat het alleen maar om spelen. De Belgische politie heeft misschien dieven gearresteerd die vorig jaar inbraken in het Louvre in Parijs. Op hun telefoon zijn foto's gevonden van het museum en dan vooral de afdeling waar de roof was, schrijven 2 Franse kranten. De gestolen juwelen zijn nog altijd spoorloos. In Frankrijk zelf zitten al een tijdje 4 mannen vast. De Duitse bondskanselier Merz vindt dat Europese leiders een betere band moeten opbouwen met de Amerikaanse president Trump. Er komt namelijk weer een nieuwe NAVO-top aan en steun van de Amerikanen is cruciaal. Daarom wil Merz een lijst maken waarin staat wat Europa allemaal doet om de eigen defensie te versterken. En het Kunstmuseum in Den Haag wordt over een paar jaar gerenoveerd en dat gaat een hoop geld kosten. Zo'n 200 miljoen euro, denkt de gemeente. Een deel van de collectie staat in de kelder, maar door stijgend grondwater dreigt er gevaar door vocht en schimmel. Tijdens de verbouwing moet het museum een flinke tijd dicht. Vanavond is het eerst nog zonnig, later raakt het overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten, met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
4: Radio Noordzee. 200% puur.

0: fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
1: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
0: Ja, voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
0: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches are looking like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
2: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
1: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
3: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.

Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Guido van der Graaf. De Radio Noordzee Lunch.

0: Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit de voeten naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Oh,
8: wat een geld.
9: 18.000, potverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
12: Sorry, het is WK.
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
15: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Lekkere van Albert Heijn.
17: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
18: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 9 uur.
19: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op een industrieterrein in Herugowaard zijn meerdere mensen neergestoken. Het is niet bekend hoeveel slachtoffers er zijn en waarom ze zijn aangevallen. De politie houdt een bedrijfsgebouw onder schot, melden regionale media. Wat er precies gebeurt op het industrieterrein is niet duidelijk, maar er mag niemand meer op of af. De agent die bij een arrestatie in een AZC in Zeist een vrouw naar de grond trok, had geen idee dat ze zwanger was. Anders zou hij volgens de politie niet zulk geweld hebben gebruikt. Een filmpje van het incident van 2 weken geleden zorgt op social media voor veel boze reacties. Een Belgische seriemoordenaar mag na bijna 50 jaar de gevangenis uit. Hij is nu 78 en krijgt een enkelband. De man heeft in de jaren 70 6 moorden gepleegd, waaronder op een compleet gezin. Dat leverde hem eigenlijk de doodstraf op, maar dat werd omgezet naar levenslang. Nabestaanden zijn niet blij dat hij vrijkomt. En een straat in Volendam heeft sinds vandaag niet meer de naam van een foute burgemeester uit de Tweede Wereldoorlog, meldt regio Omroep NH. De burgemeester van Baarstraat was vernoemd naar een collaborateur. Hij voerde Duitse maatregelen uit en werkte mee aan de vervolging van Joden. En daar wil Volendam geen straat naar vernoemd hebben. Vanavond raakt het vrijwel overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
18: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Geef niet alleen zijn eigen leven kleuren, maar ook dat van jou.
1: Dat laat ik mij niet meer gebeuren. Ik geef mijn eigen leven kleuren.
0: Guido van de Graaf staat op vrijdag 27 november in Avas Live Amsterdam. En jij kunt daarbij zijn.
1: Het komt wel.
0: Luister deze week de hele dag naar Radio Noordzee. Stuur het woord tickets in een bericht naar de studio.

0: op radionoordzee.nl.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
8: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
13: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
14: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
16: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
17: Fijne verjaardag.
18: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
19: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
20: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
21: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
22: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
20: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.

0: Radio Noordzee.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
4: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Jij bent mijn kampioen.
6: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
8: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
10: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat, alle Batiste droogshampoo, tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een steekpartij in Herugowaard is 1 dode gevallen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Die zouden er slecht aan toe zijn en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een tijdje een gebouw onder schot. Inmiddels is de boel afgezet met hekken. Het is niet bekend waarom de mensen werden neergestoken. Er is verdeeldheid in de coalitie over het besluit van het kabinet om tientallen Palestijnen actief te helpen om Gaza uit te komen. Het gaat om mensen die een visum hebben om in ons land te werken of te studeren. De VVD zegt tegen de NOS dat ze nu feitelijk bijna worden opgehaald en vindt dat veel te ver gaan. D66 en CDA zijn juist blij. De politie heeft gereageerd op de arrestatie in een AZC in Zeist. Daar werd een zwangere vrouw die niet wilde luisteren door een agent naar de grond getrokken. Een filmpje daarvan wordt online veel gedeeld. Volgens de politie wist de agent niet dat ze zwanger was. Als hij dat wel geweten had, zou hij het anders hebben aangepakt. En Europese landen kunnen afgewezen asielzoekers makkelijker wegsturen. Ze mogen dan onder strenge voorwaarden naar een aangewezen land buiten Europa worden gestuurd. Terugkeerhubs worden ze genoemd. Dat mag alleen wanneer een land zijn eigen burgers weigert of als er geen diplomatieke banden zijn met een land. Vanavond raakt het vrijwel overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee. 200%

0: baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
4: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
3: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
5: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
6: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
7: Thuisin, mooi wonen.
8: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1+1 gratis op cloudpillow.com.
10: Hey, ben je er weer?
11: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
10: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
11: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
10: Ja, lekker.
12: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
13: bestreekt. Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic? Youfone.
16: 200%.

0: opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Dus jij denkt aan inktentoners bij 123 Inkt?
4: Eigenlijk niet, wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
3: Zo geregeld. 123 Inkt.nl.
2: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
5: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
9: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
10: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
12: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
13: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is vanavond iemand om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met veel mensen aanwezig en onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving van het bedrijfspand is ruim afgezet. De McDonald's wil meer kwaliteit gaan bieden. De fastfoodketen gaat onder meer inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijkere restaurants en nieuwe speeltuinen. Volgens de topman verwachten consumenten steeds meer waar voor hun geld. Met de verandering hoopt McDonald's meer klanten naar de restaurants te trekken. Een van de slachtoffers van een grote zedenzaak in Apeldoorn mag een boek over haar leven gaan uitbrengen. Ook al zijn haar drie zussen daar fel op tegen. Dat heeft de rechter bepaald. Zij en haar zussen groeiden op in een streng gelovig gezin en werden jarenlang seksueel misbruikt door hun vader. Die is daar vorig jaar voor veroordeeld. En verdrietig nieuws uit de Rotterdamse diergade Blijdorp. Die heeft meerdere stokstaartjes laten inslapen. Ze waren kerngezond, maar bepaalde mannetjes zorgden voor grote spanningen en vochten elkaar de groep uit. Blijdorp kon geen andere dierentuin vinden waar de stokstaartjes terecht konden, dus werden ze afgemaakt. Er zijn eerst nog wat opklaringen en overal is het droog. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen gaat het regenen en soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

0: info op radionoordzee.nl.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
5: Ik wil als dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
11: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
12: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
13: Sorry, maar het is WK!
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.

0: soep.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Bestel je OBU op netlink.nl. Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: mij. Wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
2: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
1: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekincident bij een bedrijf in Heerhugowaard is een persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette de omgeving groots af en schakelde onder meer specialistische eenheden in. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is nog niemand aangehouden. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog aanvallen uit te voeren op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens hem gebeurt dat als Hezbollah doorgaat met aanvallen op Israël. Netanyahu zei dat na overleg met Amerikaanse president Trump, die juist had aangekondigd dat beide partijen hun aanvallen zouden staken. De agent die vorige maand een zwangere vrouw naar de grond trok bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist, wist volgens de politie niet dat zij zwanger was. De politie zegt dat de agent anders zou hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Het optreden wordt nog onderzocht nadat beelden ervan rondgingen op sociale media. En Tunesië, een van de tegenstanders van Oranje op het WK, heeft een oefenwedstrijd verloren van Oostenrijk. In Wenen werd het 1-0 voor de Oostenrijkers. Tunesië is op 25 juni de laatste tegenstander van Nederland in de groepsfase van het WK. Eerst zijn er opklaringen en overal is het droog. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer. En tot zover het ANP nieuws.
7: Radio Noordzee. 200%

0: van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. De demonstranten gooiden met vuurwerk en stenen naar politieauto's. De politie greep in en maakte een einde aan de bijeenkomst. Zo'n 300 mensen waren op het protest afgekomen. Steeds meer basisscholen hebben moeite om een schoolreisje te betalen. Dat meldt het Jeugdeducatiefonds. Vooral op scholen waar veel gezinnen in armoede leven, kunnen ouders de vrijwillige bijdrage vaak niet opbrengen. Daarom heeft het fonds dit schooljaar al miljoenen euro's uitgekeerd om schoolreisjes en schoolkampen mogelijk te maken. Bij een steekincident bij een bedrijf in Heerhugowaard is een persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette de omgeving groots af en schakelde onder meer specialistische eenheden in. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk en er is nog niemand aangehouden. Mensen kiezen steeds vaker voor een bezorgmaaltijd in plaats van een avondje uit eten. Dat blijkt uit cijfers van ABN AMRO. Volgens de bank worden maaltijden aan huis weer populairder. Ondertussen hebben restaurants het moeilijk door stijgende kosten en een tekort aan personeel. Daardoor is het aantal restaurants in Nederland afgenomen. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer. En tot zover het ANP nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Donald Trump zou de Israëlische premier Netanyahu tijdens een telefoongesprek stevig hebben toegesproken. Volgens nieuwssite Axios noemde Trump hem zelfs knettergek en drong hij erop aan om af te zien van een grote aanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump zegt dat zowel Israël als Hezbollah...